aan wat je van me denkt en hoe je voor me leeft.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf zo.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

bent de liefste in mijn leven. Je was er dag en nacht voor mij. Hoe vaak heb jij me niet vergeten? En liet mij steeds in alles vrij.

0: ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeente vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten.

0: dat de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
1: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
2: Groot feest in Galgenwaard. Want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht. Want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
1: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. De onderhandelingen over een nieuw Utrechts college zijn geklapt. Na een spoeddebat gisteren bleek er niet genoeg vertrouwen tussen de onderhandelende partijen GroenLinks-PvdA, D66, CDA en de Partij voor de Dieren. Het CDA liet gisteren weten niet meer verder te willen onderhandelen. Meerdere anonieme bronnen melden dat onder andere het dossier sekswerk voor die breuk zorgde. Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet. GroenLinks-PvdA en D66 zeggen dit weekend te gebruiken om verder erover na te denken. Duizenden mensen hebben gisteravond op het Domplein in Utrecht gedemonstreerd tegen extreem rechtsgeweld. Verschillende actiegroepen lieten zich horen tijdens een zogenoemd solidariteitsprotest. Hun boodschap? Vluchtelingen zijn welkom. Met het protest wilden ze een positief tegenwicht bieden aan het extreem rechtsgeweld bij asielzoekerscentra van de afgelopen weken. En FC Utrecht speelt zondag tegen Ajax in de finale van de play-offs voor de Conference League. Want Heerenveen werd in de Galgenwaard geklopt met 3-2.
5: En daar het laatste fluitsignaal. Finale, finale, finale. FC Utrecht op bezoek in Volendam tegen Ajax.
4: Stefanov, Van der Hoorn en El Karouani scoorden voor FC Utrecht. Vente en Trenchkov maakten de goals voor Heerenveen. De finale wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, omdat de Johan Cruijff Arena gereserveerd is voor de concerten van Harry Styles. En zoals het ernaar uitziet wil de burgemeester van Volendam geen Utrecht supporters. En dat vindt trainer Ron Jans onacceptabel.
6: Als je je huis verhuurt, ja, dan moet je maar bij de tegenstander spelen, vind ik.
4: Wat er ook gaat gebeuren, de wedstrijd is zondag live te horen bij RTV Utrecht. Het weer dan? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Het wordt hartstikke lekker rond de 25 graden, dus geniet ervan.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo non-stop.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
8: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
10: ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
11: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds: bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
10: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
12: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
10: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

0: komt goed.
1: Nou, lekker de zon in. Suzanne Freke, niemand een hele goede morgen. 22 mei, we gaan een prachtige dag beleven. Sowieso een heel fijn Pinksterweekend. Fijn dat je erbij bent bij Bingo FM. We gaan er weer aardig tegenaan, ga ik je zo allemaal vertellen. Eerst vertel ik je dat er gisteren duizenden mensen stonden te protesteren op het Domplein. Tegen geweld, en dat is altijd goed natuurlijk. En gisteren was het voetballen, hè. We hebben gewonnen. Ja, dat was toch wel een hele spannende wedstrijd. Ik heb het allemaal mee zitten kijken. FC Utrecht is gewoon na de finale 3-2. Werd het uiteindelijk gisteren in de Galgenwaard. De eerste helft was echt heel saai. En de tweede helft ging het de partij los. Dat wil je allemaal niet weten, joh. Nou ja. Aankomende zondag dus de finale. Ajax in Volendam. En de winnaar die speelt de voorronde van de Conference League. Even kijken naar het weer. Laten we dat eens even doen. Want dat is fantastisch. We gaan de hele dag prachtig weer beleven. En we gaan de zonnige periode tegemoet. En het komend weekend. Ja, dan komen de temperaturen aan van 27 tot en met 30 graden. Dus dat gaat een fantastisch lang Pinksterweekend worden. Ga je wat doen? Ga je eruit? Dan wens ik je ongelooflijk veel plezier. Mensen, het is de hoogste tijd voor Samuel Welten. Want met dat mooie weer denk je bij jezelf.

Hallo Belte en Little Kleine en maak me nou niet gek hier bij Bingo FM. Het is de volle vrijdag van Bingo FM, fijn dat je erbij bent. En het is prachtig weer en we gaan het Pinksterweekend in. Ja, we hebben weer Pinksteren, eerste en tweede Pinksterdag. Aankomende maandag en zondag. En ik heb zondag een programma met liedjes over dat Pinksteren. Dat kun je dan horen. Ja, ik ga niet op een mooie Pinksterdag draaien. Jullie zullen de komende dagen nog wel even tegenkomen, denk ik. Maar er zitten allerlei liedjes in. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, we hebben natuurlijk de alle programma's op een rijtje voor je. Iedereen die zit weer helemaal handenwrijvend klaar om lekkere programma's voor je te gaan maken. Zo tegen 3:15 hoor je wie of wat de nieuwe bingo-schijf in handen heeft. Af en toe verschilt dat nog wel eens even, want de artiesten zijn hartstikke druk, hè. En wij proberen altijd de leukste liedjes eruit te vissen elke week en daar één bingo-schijf van te maken. Dat hoor je natuurlijk. Overdag hebben we weer alle programma's hier met Suzanne en Kevin onder andere. Menno die is er met die bingo-schijf, de avondploeg. Die loopt al rondjes buiten, moet je nagaan. Zoveel zin hebben ze in deze uitzendingen. Dat gaan we allemaal weer beleven op deze roerige week. Want het was een hele bijzondere week in Utrecht. Hè. Dat hele gedoe met die kranslegging van Sharon Dijksma. Daar heb je al van alles over gehoord. CDA die is gestapt uit de gemeenteregering. Tenminste, de onderhandelingen, daar waren ze mee bezig. En er is van alles en nog wat. Dat hoor je allemaal natuurlijk hier bij Bingo FM. En bij de collega's van RTV Utrecht. En we hebben twee keer het regio

Yves Berends, ik heb zo'n zin in jou. Ik wist niet wat ik las. Jou, nou is de weg gerepareerd, de A2. Ik heb de hele week lopen vertellen dat tussen, nou ja, zo'n beetje zal bommelen en even dingen, de weg niet goed was. Nu hebben we gewoon weer slecht wegdek op de A27. 14 kilometer file Almere richting Gorkum. Er is een slechte toestand van de weg. Twee rijstroken zijn dicht. Langzaam verkeer tussen Utrecht-Noord, dus bij Overvecht, en Houten. Dus ja, tot en met Houten sta je min of meer vast. Wat ongelooflijk, hè? Nou, bizar. En het is vrijdag en normaal staan er geen files. Maar na dat wegdek dus op de A2 is er nu in één keer deuk op de A27. Hier is Monique Smit. Ik wil je helemaal blauw. Oh, nou.

Monique Smit en ik wil je helemaal hier bij je Bingo FM. De Utrecht Pride komt er alweer aan, hè? De 6e juni. En dat is al over 2 weekenden, hoor. Dat dacht hartstikke hard. Ik ben 1 keer meegevaren met de boot van RTV Utrecht. Ik heb 2 keer gedraaid. 1 keer in Amsterdam. Dat was een gigantisch spektakel. En 1 keer in Utrecht. En in Utrecht is dat zo leuk. Want je vaart door de grachten. En mensen staan letterlijk op gezichtsafstand van je. En briljant en hartstikke gezellig. Want ja, in Utrecht en de Utrechtse grachten en de werven, dat is natuurlijk volstrekt uniek. Nou, Utrecht Pride is het feest van het jaar waarbij je los kunt gaan, omdat je mag hubbekelubben en hotsenflotsen met wie je wil. Ik vind dat meer dan toe te juichen en hoe kleurrijker, hoe beter. En daardoor is er nu al een t-shirt, een officieel Utrecht Pride t-shirt en een tas. Nou, wat leuk. Het is een primeur, want voor het eerst introduceert Utrecht Pride officiële merchandise, zoals dat heet. Oftewel spulletjes die je kunt kopen. En dat is eigenlijk heel apart, hoor. Een t-shirt kost €30. Het is al zoveel keer georganiseerd. Maar nu voor de eerste keer is er een t-shirt en het ziet er hartstikke mooi uit. De kleuren wit, groen, zwart, roze of blauw. En ook een tas die kun je kopen. €8. Dat t-shirt €30. En in dat ontwerp komen allerlei tattoo-gerelateerde elementen samen. En ook uit de LHBTQIA, de reservegetal 16, elementen samen. Zodat het niet alleen past bij de Pride, maar ook bij ons en bij Utrecht. Dat zegt meneer Storm van de studio die dat heeft bedacht en gemaakt. Volgens Rick Hendricks, de voorzitter van de Utrecht Pride, past de collectie precies bij wat Utrecht Pride is. Utrechts, dat is belangrijk, kleurrijk en voor iedereen dragend met trots. Het is een echt leuk t-shirt. Ik heb gezien, er staat een foto op indebuurt.nl. Het is leuk, er staat een dom op, een haartje en allerlei andere tattoo-achtige elementen. Gewoon een heel mooi t-shirt. Collectie is sinds deze week verkrijgbaar bij bepaalde winkels in de binnenstad. Die zal ik niet noemen, want dan maak ik reclame. Maar je kunt het allemaal vinden op indebuurt.nl. En je kunt het ook bestellen bij yourstyle.nl/pride2026. De winst die gaat naar een goed doel dat aansluit bij de regenbooggemeenschap, zoals dat zo mooi heet. Ook een mooi woord. Beter dan de LHBTQ-getal 16 gemeenschap, vind ik altijd. Dat is zo ingewikkeld, maar goed. Leuk, Utrecht Pride. Ga er met z'n allen weer heen. Ga het feestje vieren en misschien sta je wel op een boot. Misschien mag je meevaren met een boot. Het is een spektakel in de stad en het is hartstikke leuk. Wij zijn er ook bij, hè, met Bingo FM. Wij hebben onder andere een razende verslaggever. En via Facebook kun je meekijken naar de hele Pride. Want die wordt uitgezonden bij RTV Utrecht. Wij nemen dat ook over. Hier is Henk Wijngaard. Ook iemand waar je trots op mag zijn. Met de vlam in de pijp.

0: zonnen die zon.
1: Hij kent zijn eigen vader niet, hè? Hij zegt zo'n oorlogsbaby, zo'n Trace heeft een Canadees kind. Ja, echt waar. Heeft hij ooit verteld. Hij is een enorme ADHD'er, een vreselijk aardige man. Een heel lange carrière. En hij zat letterlijk in de wagen toen hij dit liedje schreef. Met de vlam in de pijpen, Henk Wijngaard. Wij gaan naar het nieuws van 8:30. En dan ben ik zo weer bij je terug. Met een klassieker. Oh, hij is van Bob Scholten. Een van de beroemdste zangers van de vorige eeuw. Nou ja, in een bepaalde periode. Je hoort dat straks. Hier zijn

0: 55PLUS woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo FM met het Regio Nieuws.
3: Goedemorgen. De onderhandelingen over een nieuw Utrechts college zijn geklapt. Na een spoeddebat gisteren bleek er niet genoeg vertrouwen tussen de onderhandelende partijen GroenLinks-PvdA, D66, CDA en de Partij voor de Dieren. Het CDA liet gisteren weten niet meer verder te willen onderhandelen. Meerdere anonieme bronnen melden dat onder andere het dossier sekswerk voor die breuk zorgde. Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet. GroenLinks-PvdA en D66 zeggen dit weekend te gebruiken om verder erover na te denken. Duizenden mensen hebben gisteravond op het Domplein in Utrecht gedemonstreerd tegen extreem rechtsgeweld. Verschillende actiegroepen lieten zich horen tijdens een zogenoemd solidariteitsprotest. Hun boodschap: vluchtelingen zijn welkom. Met de protest wilden ze een positief tegenwicht bieden aan het extreemrechtse geweld bij asielzoekerscentra van de afgelopen weken. En FC Utrecht speelt zondag tegen Ajax in de finale van de play-offs voor de Conference League. Want Heerenveen werd in de Galgenwaard geklopt met 3-2.
4: En daar het laatste fluitsignaal. Finale, finale, finale. FC Utrecht op bezoek in Volendam tegen Ajax.
3: Stefanov, Van der Hoorn en El Karouani scoorden voor FC Utrecht. Vente en Trenchkov maakten de goals voor Heerenveen. De finale wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, omdat de Johan Cruijff Arena gereserveerd is voor de concerten van Harry Styles. En zoals het ernaar uitziet wil de burgemeester van Volendam geen Utrecht supporters. En dat vindt trainer Ron Jans onacceptabel.
5: Als je je huis verhuurt, ja, dan moet je maar bij de tegenstander spelen, vind ik.
3: Wat er ook gaat gebeuren, de wedstrijd is zondag live te horen bij RTV Utrecht. Het weer dan, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Het wordt hartstikke lekker rond de 25 graden, dus geniet ervan.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

out on the moon. Lekker hè, Bob Scholten, en brengen ze een zonnetje onder de mensen, hoor hier bij Bingo FM. Oh, ik hoorde nog een krasje. En 78 toerenplaat, dat was het. En Bob Scholten was heel populair voor de Tweede Wereldoorlog in de vorige eeuw. En daarna ook, toen moest hij na de Tweede Wereldoorlog, waar hij echt ellende heeft meegemaakt. Ik ga het er niet over hebben op deze vrijdag, maar echt, echt grote ellende meegemaakt. Moest hij weer leuke liedjes gaan zingen. Dat heeft hij ook gedaan. Er is uiteindelijk ook een Bob Scholtenrol ring gekomen. En die ligt nog steeds bij de zanger van Bluff op dit moment. Nou mensen, Bob Scholten, een bijzonder artiest mag ik eigenlijk wel zeggen. Ik draai hem graag, want het wordt ook hartstikke mooi weer de komende tijd. Ik heb 3 liedjes voor je. Grappie, Sappie, Mart Hoogkamer en Billy Dans, Tino Martin, Jong en Dom en De Bankzitters. Daar begin ik mee met Roxy Dekker. Een huisfeestje hier bij Bingo FM.

single van Tino Martin hoorde hier bij Bingo FM, Jong en Dom. Ik kan het echt niet leuker maken. Er staat gewoon echt file op deze vrijdag, begin van het Pinksterweekend. A27, 12 kilometer, slecht wegdek, twee rijstroken dicht. Niet wat ik de hele week heb genoemd over A2, maar tussen afrit De Bilt en Houten. Ja, het is echt bizar. 12 kilometer file, langzaam rijdend verkeer, slecht wegdek. En daar wordt hopelijk aan gewerkt. Ben erg benieuwd.

Bart en Billy Dans en Grappie, ik wil een lekker sappie. Daar komt het een beetje op neer. Wijk C-comité, ja, dat is er nog. Ze waren heel druk bezig met Paardenveld en de hoeren die daar moeten komen. Hè. Zowel man als vrouw, hoort trouwens. Die is bang dat de markten in de binnenstad zullen verdwijnen als de gemeente vasthoudt aan de plannen om markthandelaren te dwingen over te stappen op elektrische voertuigen. Dat zegt een medewerker van het Wijk C-comité tegen Nieuws030.nl. Het comité bepleit uitstel voor de markthandelaren, omdat te verwachten is dat de milieuverbeteringen miniem zijn en het net congestieprobleem erbij gebaat is. Als je nu al afhaakt bij deze laatste zin, ik kan me dat voorstellen, maar ja, er wordt gezegd, weet je, de gemeente wil de komende jaren de milieueisen van met name bestelbusjes en vrachtwagens die binnen de milieuzone mogen rijden verder aanscherpen. En dat betekent dat bestelbusjes en vrachtwagens elektrisch moeten worden. Ja, ik had helaas mijn loodgieter, die woont in die heeft zijn bedrijf in Overvecht, die zegt, Fred, ik heb deze bus een jaar of drie en dan moet ik in één keer elektrisch. Ik weet niet of ik dat overleef als kleine ondernemer. Moet je nagaan, joh. Dat zijn mensen die we echt nodig hebben. Maar goed, in dit geval gaat het over de markt. Want de marktkooplui die zeggen, ja, weinig en kleine ritten door de binnenstad, daar hebben we grote moeite mee vanwege de hoge investeringskosten om daar voor die stukjes alleen maar elektrische wagens aan te schaffen. En veel marktkooplui overwegen daarom de markten in Utrecht te verlaten. Ik maak geen grap. Dat kun je toch niet voorstellen. Een grote stad kan niet zonder markten. Ik heb het over de bloemenmarkt en de lapjesmarkt en de markt op het Vredenburg. Gevolg zal zijn een verdere verschraling van het aanbod op de markt in de binnenstad. En dat zou wel eens de doodsteek van de markt kunnen betekenen. Al dus het Wijk C-comité. Denk daarbij voor wat betreft de binnenstad aan de markten die ik net noemde. Ja. De plantenmarkt is er al een hele tijd mee bezig. Die zeggen ook, ja, dat gaan we niet volhouden. De lapjesmarkt, ik ben benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Die is er ook al sinds, ik me kan herinneren in ieder geval. En de markt op binnenstad, op Vredenburg, dat gaat dan ook een beetje in de knel komen. Dan komt er een heel verhaal op nieuws030.nl over allerlei dingen en de luchtkwaliteit enzovoort enzovoort. Daar ga ik me niet op in, want het is echt te saai voor woorden, maar heel knap uitgewerkt. En er wordt gekeken naar wat het nou precies zal opleveren. Ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen. Nieuws 030, daar kun je dit hele artikel lezen. En ja, het Wijk C-comité zegt, dit gaat niet goed. Als dit echt doorgezet wordt, dan kunnen die markten echt wel eens onder de bus gaan. Om het zo maar eens te zeggen, om het met de moderne term te houden. Vond je dat netjes wat ik heb gezegd? Want ik had eigenlijk een hele andere term in mijn hoofd. Nou, ik ben benieuwd hoor hoe dat gaat. Want mensen gaan nog steeds heel graag naar de markten toe. De bloemenmarkt is ook hartstikke populair. Er wordt nog altijd ook een bloemetje gelegd bij het beeld van Anne Frank. Dat vind ik zo mooi dat dat daar gebeurt. En dat beeld trouwens niet bewaakt hoeft te worden. Daar ben ik trots op dat we dat in Utrecht gewoon hebben. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Maar laten we teruggaan in die markten. Ja, wat er verder uitkomt, ik ben toch heel erg benieuwd. Er is al een soort uitstel gegeven. Min of meer dacht ik uit mijn blote hoofd, maar hou me dan niet aan vast. Wat er verder gaat gebeuren, daar hou ik je van op de hoogte. En het zou wat zijn als die markten echt gaan verschralen. Want ja, ik kan me voorstellen, als zo'n viszaak uit Volendam naar Utrecht komt denderen met een grote aanhanger, en dat zie je heel vaak, dan gaan ze nog niet de laatste stukjes met een elektrisch wagentje rijden, denk ik. Maar dat, ik weet het niet precies, hè. Goed. Connie van der Bos ga ik draaien. Oma Arie. Hier bij Bingo FM, want het is vrijdag, de volle vrijdag van Bingo FM. Dus laten we het even feestelijk houden. Zou toch wat zijn als die markten verdwijnen, joh. Nee, dat kan niet. Nee, dat is, nou ja. Wijk C-comité. Dus toch nog hartstikke actief en nodig, hè, mensen.

Met dit mooi weer moet ik altijd een beetje denken aan Connie van der Bos. Want in mijn jeugd was ze een beetje een aftrekpostje, om het maar eens heel vriendelijk te zeggen. Want ze had gehaakte topjes aan. En die topjes, daar zat verder niks onder. En stond ze gewoon mee op te treden op tv. Dat kon toen gewoon, hè. Was even, een grote mode, doorkijkbloesjes. Nou, Connie van der Bos, die was daar niet moeilijk in. Die stond er gewoon dit soort liedjes te zingen. Met haar gebreide en gehaakte topje. Klinkt een beetje opgewonden. Nee, toch, dat valt toch wel mee. Connie van der Bos, hartstikke goede zangeres hoor. En ook een dame met echt haar op de tanden. Ze heeft jarenlang ook bij onze buren van RTV Utrecht gepresenteerd. Ik heb haar in die tijd eigenlijk nooit ontmoet. Ik zag haar wel eens zitten en dan dacht ik bij mezelf, moet ik er nou eens binnenlopen? Stom, nooit gedaan en helaas is ze niet meer op deze planeet. Connie van der Bos. Op het einde van haar leven verzorgd door Benny Nijman, trouwens, die er ook niet meer is, maar dat is een heel ander verhaal. Oma Arie, leuke knaller hier bij Bingo FM. Op deze prachtige dag, hè. Ik kijk naar buiten, ik zie mensen echt op de fiets voorbij komen. De ene in zijn blouseje en de andere nog met een jasje zo van, ja, wat gaan we hebben nou? We gaan mooi weer hebben en nog hele mooie uitzendingen vandaag. Ik heb Hazes en de nacht is mijn leven. Daarmee gaan we naar het nieuws. Ik ben zo bij je terug.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
2: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er. Er waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
1: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
3: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van de carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging.

ik had even zin in een liedje van John West. Jouw blik, zijn doorbraakplaatje eigenlijk. Vrijdag 22 mei 2026. Je bent meer dan welkom bij Bingo FM. Met nog een uurtje informatie op deze volle vrijdag uit de stad Utrecht en lekkere muziek. Hier is Emma Heesters, alles wordt beter.

Gerrit Joling en niet voor één keer. Ga je wat leuks doen met Pinksteren? Het is middag gegund. Ik geef je straks een klein overzichtje van wat er allemaal te doen is. De Musketon in Lunetten. Ik vind het een oerlelijk gebouw, maar dat is persoonlijk. Maar dat is bestempeld, ik heb er geen verstand van, als een rijksmonument. En deze week werd het schildje officieel overhandigd. Nou, Rick de Graaf, die is wethouder, krijgt het uit de handen van Leonard de Wit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Musketon vergt misschien wat nadere aandacht, maar het is sterke architectuur, werd er gezegd. En het idee van Lunetten is eind jaren 60 ontstaan van de vorige eeuw. En vanaf het begin was duidelijk dat er een nieuwe wijk zou moeten komen met een activiteitencentrum om de sociale cohesie te bevorderen. Nou, de plannen voor Lunetten werden in de jaren 70 verder uitgewerkt en Peter Strijken kreeg de opdracht om het buurthuis te ontwerpen. Nou, die Musketon die werd uiteindelijk in 81 voltooid en werd toen geopend. Het is echt zo'n jaren 70, 80. Wow. Ja, een heleboel mensen vinden het lelijk, wordt er ook gezegd. Maar dan kijken ze niet goed met een erfgoedbril. Er wordt gezegd, in mijn jeugd werd er ook gezegd dat fabrieken lelijk, vies en smerig waren. Maar nu is het industrieel erfgoed en vorm is de hotspots van de stad. Musketon is goede architectuur en het is een spraakmakend gebouw. Ik moet er toch een beetje om grinnen. Ik vind nog steeds, en ik kan er niks aan doen, bloedlelijk. Maar goed, het is een rijksmonument. Dus mensen in Lunetten, je bent er voorlopig nog niet vanaf. Want er is zelfs een schildje nu aan de muren bevestigd. Ja, ik ben niet zo enthousiast over die architectuur van de vorige eeuw. Maar dat had je al waarschijnlijk gehoord. Het is een rijksmonument en ik moet verder niet zeuren, want ik heb er blijkbaar geen verstand van. Zo zie je maar weer. Ik feliciteer alle mensen in Lunetten met een rijksmonument in hun wijk. Hier is een Donnie en Senna en waar blijf

toch files. Ja, het is wat het is. Kan er helemaal niks aan doen. A27 Almere richting Utrecht. Tussen Eemnes en Bilthoven staat 4 kilometer file op weg naar Utrecht. En vanwege slecht wegdek. Ja, het A2 is gerepareerd. Heb ik de hele week aan je verteld dat daar een file stond vanaf Waardenburg tot en met Knopen Deverdingen. Nou, dat is gerepareerd. Maar nu is er slecht wegdek op de A27. 9 kilometer file Utrecht richting Gorinchem. 2 rijstroken zijn dicht. Langzaam rijdend verkeer tussen Knopen Rijnsweerd en Hout. Hou daar een beetje rekening mee als je die kant op gaat. En wil je van Utrecht richting Zwolle, kom je op de 28, 6 kilometer file tegen tussen Maren en Knopert Hoevelaken. Ik geef het toch nog maar even door. Het is maar wat, hè. En tijd voor de bingo-schijf. Voor mij de laatste keer.

Vespa Dijkdekker hoorde hier bij Bingo FM. Actie Aletta komt aankomende dinsdag 26 mei na het Pinksterweekend naar Utrecht voor een avond over straatintimidatie. Dat is hartstikke belangrijk. En het is een college tour en die vindt plaats in Tivoli Vredenburg. En onderzoekt hoe de veiligheid van vrouwen structureel kan worden verbeterd. Altijd goed. Want het is natuurlijk belachelijk dat dat nog steeds moet. Aletta Jacobs was trouwens een dame die als eerste in Nederland in 1870 werd toegelaten tot de HBS. Vrouwen mochten dat vroeger niet. Hè? Maar ja, en de rest is geschiedenis. Ze werd Nederlands arts als een van de eerste. En allemaal met toestemming van de toenmalige politici. Hè? Ze was feministe, zouden we het nu noemen, en pacifiste. En ze wordt erkend dus als eerste vrouwelijke arts van Nederland. Je kunt je gewoon niet meer voorstellen. Maar zo ging dat in die tijd. Het was bizar. Nou, daar is deze actie Aletta naar vernoemd. Naar Aletta Jacobs. Ik denk, ik leg hem maar even uit. Er staat een berichtje op de duik. Er wordt helemaal niet gezegd wie ze nou eigenlijk was. Nou ja, een hele belangrijke dame die allerlei dingen startte. Tijdens de bijeenkomst gaan de sprekers met elkaar in gesprek over thema's als veiligheid van vrouwen. De tour die gaat langs 16 steden en komt dus bij ons aankomende dinsdag in Utrecht. Aanwezig zijn in ieder geval de minister Boekholt O'Sullivan, commandant der strijdkrachten Anno Eichelsheim is aanwezig en ook Sharon Dijksma die opent de avond en daarna gaat de zaal onder leiding van dagvoorzitter Osta Kokke in gesprek met allerlei mensen. Als je dat interessant vindt, en dat is het hoor, want het is een hele club van mensen die daar aanwezig zijn. Onder andere de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en de beweging Wij Eisen de Nacht op. Die gaan dus allemaal met elkaar in gesprek. Dat zal daar denk ik wel knallen, maar dan wel op een leuke manier. Hè? Mensen die elkaar met argumenten proberen te overtuigen. Niet meteen met geschreeuw, denk ik. Aankomende dinsdag van 7 tot 9 uur in de Cloud 9 in Tivoli Vredenburg. En je kunt je melden via een website van Tivoli Vredenburg. En de entree is helemaal gratis. Moet je wel even die actie Aletta, kom ik daar nog weer bij, even invullen. En dan kun je naar Tivoli Vredenburg aankomende dinsdag. De deur is dan trouwens open vanaf 6:30. Nou, wel een ding waarvan ik dacht, daar moet ik even aandacht aan besteden, want het is hartstikke belangrijk en helaas nog actueel. Moet je nagaan. Hier is Bluff en Horizon.

Pas bij dit weer, hè? Dit soort klanken. Moet je meteen denken aan Spanje. Julio Iglesias is een voorbeeld van Willem Jansen. Amor, amor, amor, amor. Is zo'n liedje wat je meteen mee kan zingen. Tuurlijk. Ik heb Robert van Hemert voor je met gevangenis. Daarmee gaan we richting...

0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. De onderhandelingen over een nieuw Utrechts college zijn geklapt. Na een spoeddebat gisteren bleek er niet genoeg vertrouwen tussen de onderhandelende partijen GroenLinks-PvdA, D66, CDA en de Partij voor de Dieren. Het CDA liet gisteren weten niet meer verder te willen onderhandelen. Meerdere anonieme bronnen melden dat onder andere het dossier sekswerk voor die breuk zorgde. Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet. GroenLinks-PvdA en D66 zeggen dit weekend te gebruiken om verder erover na te denken. Duizenden mensen hebben gisteravond op het Domplein in Utrecht gedemonstreerd tegen extreem rechtsgeweld. Verschillende actiegroepen lieten zich horen tijdens een zogenoemd solidariteitsprotest. Hun boodschap: vluchtelingen zijn welkom. Met het protest wilden ze een positief tegenwicht bieden aan het extreem rechtsgeweld bij asielzoekerscentra van de afgelopen weken. En FC Utrecht speelt zondag tegen Ajax in de finale van de play-offs voor de Conference League. Want Heerenveen werd in de Galgenwaard geklopt met 3-2.
3: En daar het laatste fluitsignaal. Finale, finale, finale. FC Utrecht op bezoek in Volendam tegen Ajax.
2: Stevanov, Van der Hoorn en El Karouani scoorden voor FC Utrecht. Vente en Trenchkov maakten de goals voor Heerenveen. De finale wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, omdat de Johan Cruijff Arena gereserveerd is voor de concerten van Harry Styles. En zoals het ernaar uitziet wil de burgemeester van Volendam geen Utrecht supporters. En dat vindt trainer Ron Jans onacceptabel.
4: Als je je huis verhuurt, ja, dan moet je maar bij de tegenstander spelen, vind ik.
2: Wat er ook gaat gebeuren, de wedstrijd is zondag live te horen bij RTV Utrecht. Het weer dan? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Het wordt hartstikke lekker rond de 25 graden, dus geniet ervan.
0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Truitje Oosterhuis hoorde hier. Mijn haard. Lekker op z'n Utrechtse kun je dat uitspreken. Man, wat een mooi weer vandaag. Waarschijnlijk de eerste zomerdag van het jaar. Dat is toch fantastisch. 25 graden, zuid-zuidoostenwindje 2. Bijna geen wind hoor. En dat gaan we de komende dagen gewoon echt zo houden. Ja, het is echt prachtig. Ik kan het echt niet leuker maken. Ik weet niet of je nog naar buiten gaat. Ik ga straks een beetje een overzicht geven van wat je allemaal kunt doen. Morgen 27 graden, zondag 27 graden en ook maandag eerste en tweede Pinksterdag allebei dezelfde temperaturen, ook 27 graden. Dan gaat het ietsje naar beneden, dinsdag 24 graden, maar het is perfect. Echt perfect weer. En je hebt ook af en toe nog eens een wolkje tussen de zonneschijn. Dus dat is ook wel fijn. Ik blijf het maar zeggen, smeren mensen, smeren. Want je moet nog een beetje wennen aan die zon. Ik weet dat heel veel mensen al heel vaak buiten gezeten hebben. Maar toch, ik blijf het maar zeggen, hou het in de gaten. En ook maandag, dan is er alleen maar zon voorspeld. Ik denk dat veel mensen ook de barbecue al uit het vet gehaald hebben. Of het vet juist op de barbecue gooien. En er is geen regen voorspeld. Dus dat gaat echt perfect barbecue weer worden. Ik zou je wel aanraden om wel een vestie mee te nemen. Op zondag en maandag is het in de avonden namelijk een klein noordenwindje. Het is niet veel hoor, bijna niks. Maar ik raad je er toch aan. Want ja, de avonden, het is sowieso hoor. Als mensen wel eens vroeger meegingen naar mijn camping in Katwijk aan de Zee, zei ik altijd, neem er maar wat warms mee. Want s'avonds kan het behoorlijk afkoelen, zeker aan de kust. Nou, in het midden van het land valt het reuze mee. Dus wij hebben gewoon echt mazzel. Ga je ergens naartoe? Ga je overdag ergens naartoe? Ga je naar de caravan? Ga je een vakantiehuisje bezoeken? Dan wens ik je ongelooflijk veel plezier. Blijf je in de stad, is er ook zat te doen. Je hoort dat zo allemaal van me. Hartstikke goed. Niets anders dan lof en leuk weer, ja. Ik kan het echt alleen maar leuker maken, om het zo maar te zeggen. Wesley Bronkers en Samantha Steenwijk hebben een liedje in mijn armen op dit moment uit. Frank van Etten die zingt Ik ben niet bang voor de duivel. Kijk eens even aan. Het begin met Zieneke, ik doe wat ik moet. Altijd aan het raden.

0: Sinneke, ik doe wat ik wil, hoor hier bij Bingo FM. Nou ja, ik hoop dat je ook gaat doen wat je wilt dit weekend. Maar op dit moment heb ik toch files voor je. Ja, het is raar. Het is op dit moment trouwens een graadje op 15 al in Utrecht. En we gaan een prachtige dag beleven. En sowieso een prachtig lang Pinksterweekend. We zijn er maandag ook gewoon, met alle programma's. Die gaan we gewoon ook maken voor je. En natuurlijk eerste Pinksterdag ook. A27 Almere richting Gorinchem, 8 kilometer file. Linkerrijstrook is dicht door een ongeluk tussen knooppunt Eemnes en eind verderop en Bilthoven. Ik zeg het dan nog maar even. Dat is toch een aardige file. En verderop, en dat is echt bizar. A27, 7 kilometer file. Ik geef het de hele ochtend al door. Wegdek is een slechte toestand. En twee rijstroken zijn dicht. Langzaam rijdend verkeer. Tussen in dit geval knooppunt Rijnsweert en Houten. En dat zijn de files op dit moment. Nou, Frank van Net heeft een liedje uit. Ik ben niet helemaal goed bij mijn hoofd, hoor. Mijn potje zit niet echt goed in mijn kamer. Ik zat laatst te denken. Vroeger had je de Tros. En we hadden thuis de Troskompas. En Lou Joop Landré was de directeur van de Tros. En die had een programma en dat heette De Duvel is Oud. En dat vond ik eigenlijk een soort voorloper van Max. Zat ik laatst te denken. Maar ja, wie weet dat toch? Niemand. Hoe kom ik er nou bij? Omdat Frank van Net een liedje uit heeft. Niet bang voor de duivel, over de duvel gesproken.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst en haat. Maar ik hou me vast aan geluk en liefde. Want dat is voor mij waar het leven toch om draait. De lach.

Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk en Imaremo horen hier bij Bingo FM. Mensen, er is van alles en nog wat gepland en te doen. Sinds gisteren is er een drive-in bioscoop, Cineair, op het Jabesplein 6 in Utrecht P2 is dat eigenlijk. En op het trein kun je films kijken vanuit je eigen auto. Nou, dan kun je dus rekenen op een mix van klassiekers, publieksfavorieten en recente films. Met je eigen autootje rij je dan naar de Jabes. Oh, het is een gruwel als ik het zeg voor de gemeenteraad Utrecht, sommige partijen. Maar dan kun je lekker met je auto erheen naar het Jabesterrein. En de drive-in die is op het parkeerterrein nogmaals. En de films die draaien vanaf gisteren tot en met aankomende maandag, tweede Pinksterdag, 25 mei. Je kunt tickets kopen op een linkje wat je aan kunt klikken via indebuurt.nl. En dan kun je lekker genieten van de leukste films. Ja, ik ben toch heel erg benieuwd hoe je dat gaat. Ik heb altijd dan het begin een stukje van de Flintstones in mijn hoofd.

Ik ben al heel oud. Daar werd op een gegeven moment een lekkere snack gebracht bij Fred Flintstone. Die zit te kijken op een soort van scherm. En het is erg leuk, want de auto flikkert erom. Omdat er een enorme rip aan je op die auto gedenderd wordt. Maar goed, laat ik het niet uitweiden. Fred Flintstones kom je er niet tegen, hoor. Op het Jabusterrein. Of ik moet erheen rijden. Drive-in dus bioscoop op het Jabusterrein. Hartstikke leuk. Nou, er is zoiets als Zoek Utrecht. Dat is te vinden op het Berlijnplein. Het is een viering van cultuur en erfgoed uit de Bana-regio. Dat is West-Azië en Noord-Afrika. Wat nu in één keer West-Azië. Dat is zo'n heel woke woord voor gewoon het Midden-Oosten. Ik weet niet wie het geschreven heeft. Waarschijnlijk een of andere stomzinnig studentje. Zo'n het. Oh ja, ene Sanne. Nou, die heeft dan dat woord weer gebruikt. Er is een ambachtelijke markt waar je kennis maakt met producten en hapjes uit de regio. Dus gewoon lekkere dingen. En je volgt workshops en live muziek. Het is aankomende zaterdagmorgen 23 mei. En is gratis toegankelijk bij Lijnplein. En Circus Up is er. Circusartiesten uit heel Europa. Maar daar worden geen dieren mee gelukkig bij gebruikt. Er is wel een luchtacrobaat, die komt los van de grond met behulp van een paal. En er is een wereldkampioen bellenblazen. Ja, dat vind ik zo fantastisch. Misschien heb je het al gezien. Circus vind je in het Moreelse Park tot en met de tweede Pinksterdag. Er zijn tickets vanaf 19,50 en je kunt ze ook op een linkje klikken bij in de buurt.nl kopen op naar huis, zeg maar gewoon eventim.nl. Maar dat linkje is veel makkelijker te vinden bij in de buurt.nl. Hartstikke leuke site. Af en toe winnen ze een prijsje. En nou, dit soort activiteiten, die kun je dus gaan doen. Eventueel dit Pinkster weekend. En vanavond kun je ook al naar de drive-in bioscoop. Lekker met je auto. Lekker in je auto zitten en gewoon genieten van het film. Is dat leuk? Ja, dat is leuk, denk ik. Hier is Marco Borsato. Dromen zijn bedrog.

0: Dankjewel Marco. Nou, nog even het koor.
1: Maar als ik wakker word naast jou, dan droom ik nog. Ik voel je adem en zie je gezicht.
0: Ja, er ligt een koffiebon hier.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

Frank Vanet. Een lange, hete zomer. Vandaag stelt de zon ons niet teleur. Goedemorgen. Wat een heerlijke vrijdag. Ik was net even buiten met de honden. En het is nu al heerlijk. Toen ik die heerlijke zonnestralen zag, werd ik daar heel blij van. En dit gevoel heb ik vastgehouden.

zo. Jullie zingen een lekker woordje over de grens. Rinus Verrens en Wesley Pons. Bruide Ogen is een liedje dat in de Nederlandstalige muziekgeschiedenis al heel vaak gezongen is. En in deze zomerse uitvoering vind ik het heel verrassend klinken. Ja, bruine ogen huilen niet. Lekker zomers.

0: haakjes staat er Mafkees achter. Laten we het vriendelijk houden, Mick Harren.
1: Mafkees.
0: Nou, oké, dat niet. Een doe-wedrijding voor je met Liever dan Lief. Een liedje dat uitkwam in 1981. In die tijd heeft het plaatje niet zo heel veel gedaan. Het kwam ook niet in de top 40. Maar in de loop der jaren is het inmiddels hun beste streaminghit. Liever dan Lief is ook opgenomen door Tim Immers. Wat zeg je? Jij bent snel.

was. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed, dus ik breng je thuis vannacht. Want ik weet dat je vader op je wacht.

keer zo hoort, des te leuker ze worden. Bram Bongers. Ja, wie zeg je, John? Ja, Bram Bongers. Hij heeft zichzelf gelabeld als de ideale schoonzoon. En hij heeft een lekker liedje. Dit is Bingo FM. Jesse Prins hoor je binnen nu en een paar minuten. Hij geeft zich 100% in zijn hit 1%.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. De onderhandelingen over een nieuw Utrechts college zijn geklapt. Na een spoeddebat gisteren bleek er niet genoeg vertrouwen tussen de onderhandelende partijen GroenLinks-PvdA, D66, CDA en de Partij voor de Dieren. Het CDA liet gisteren weten niet meer verder te willen onderhandelen. Meerdere anonieme bronnen melden dat onder andere het dossier sekswerk voor die breuk zorgde. Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet. GroenLinks-PvdA en D66 zeggen dit weekend te gebruiken om verder erover na te denken. Duizenden mensen hebben gisteravond op het Domplein in Utrecht gedemonstreerd tegen extreem rechtsgeweld. Verschillende actiegroepen lieten zich horen tijdens een zogenoemd solidariteitsprotest. Hun boodschap? Vluchtelingen zijn welkom. Met de protest wilden ze een positief tegenwicht bieden aan het extreem rechtsgeweld bij asielzoekerscentra van de afgelopen weken. En FC Utrecht speelt zondag tegen Ajax in de finale van de play-offs voor de Conference League. Want Heerenveen werd in de Galgenwaard geklopt met 3-2.
3: En daar het laatste fluitsignaal. Finale, finale, finale. FC Utrecht op bezoek in Volendam tegen Ajax.
2: Stevanov, Van der Hoorn en El Karouani scoorden voor FC Utrecht. Vente en Trenchkov maakten de goals voor Heerenveen. De finale wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, omdat de Johan Cruijff Arena gereserveerd is voor de concerten van Harry Styles. En zoals het ernaar uitziet wil de burgemeester van Volendam geen Utrecht supporters. En dat vindt trainer Ron Jans onacceptabel.
4: Als je je huis verhuurt, ja, dan moet je maar bij de tegenstander spelen, vind ik.
2: Wat er ook gaat gebeuren, de wedstrijd is zondag live te horen bij RTV Utrecht. Het weer dan? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Het wordt hartstikke lekker rond de 25 graden, dus geniet ervan.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
5: Schaap met John Schaap.

Ja, hij runde een snackbar samen met Joke in Sint Pancras. Ja, toen hij doorbrak met het liedje Ik verscheurde je foto, zette dit hun leven op zijn kop. Ja, en daarna kwam nog zo'n grote hit en dat was deze. Koos Alberts. Gisteren heeft zij mij verlaten. Ik heb mooie herinneringen aan Koos. Ik ben nog wel eens thuis geweest bij Joke en Koos. Ja, dan ging Joke naar de visboer. Dan kwam Pierre van Dam gezellig langs. Mooie herinneringen aan die tijd.

0: Ja, en dan zegt ze ja. Je hebt geen idee wat zo'n bruiloft tegenwoordig kost, Gesper. Je hoort Louise. Gezellig dat je luistert naar Bingo FM. Ja, zing het maar, dames. Ja, bij de cola. Lekker fris drankje vanmorgen tijdens de show. Ja, er zitten twee ijsklontjes in. Ja, je merkt dat de temperatuur oploopt. Het is op dit moment 22 graden in Utrecht. Het is een mooie dag. Hier is Willeke Alberti op Bingo FM.
1: 'S Morgens word ik wakker met zo'n onbestemd gevoel. Dan denk ik, ach, kan me schelen. Ik laat de boel gewoon de boel. Neem een douche, strijk een bloesje en ik hijs me in mijn broek.

0: Single FM. Over een paar minuten de nieuwe single van Kimberly Fransens. Als ik denk aan jou. Van levenslied tot medebok, recht uit de hand. Nu Jeffrey Kuipers. Hier is Jeffrey met Gewoon Gelukkig Zijn.
1: Ja, sure.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Schaap met John Schaap.

Agnes Meeuwis. En wat zijn ze lekker, hè? Het is een nacht die je normaal alleen. Al die Nederlandse hits achter elkaar. Je hoort ze natuurlijk hier op

0: Als er iemand is die alles van feest weet, dan is het Marco de Hollander wel. Ongelooflijk hoe hij feestzalen op zijn kop weet te zetten. Wanneer hij op het podium staat, heb je binnen 1 minuut een polonaise, weet ik uit ervaring. En ook weet Marco mooie liedjes te zingen. En dat doet hij volgende week in een kerk. Ja. Marco de Hollander is een veelzijdig artiest. Dit was voor Cora zijn liedje Het Feest. En daarvoor draaide ik de Wannabes. Hey hallo.
1: Hey hallo.
0: Ja, ik ben John. En ik draai de muziek voor je hier op Bingo FM. Leders Leeman speelt straks op de gitaar.

SNV-zanger weet de gevoelige snaar te raken. Nelis Leeman, een gitaar in de nacht. Wil jij je favoriete zomerhit horen op de radio? Dat kan, maar dan moet je wel snel zijn met het sturen van een berichtje met de gratis Bingo FM-app die je downloadt in de app of in de Play Store. Kom erop en ik ga in de schatkamer in. Er moet wel een zomersliedje zijn, hè, waar je om vraagt. Hier is Rutger Kot met Seki Merinda.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. De onderhandelingen over een nieuw Utrechts college zijn geklapt. Na een spoeddebat gisteren bleek er niet genoeg vertrouwen tussen de onderhandelende partijen GroenLinks-PvdA, D66, CDA en de Partij voor de Dieren. Het CDA liet gisteren weten niet meer verder te willen onderhandelen. Meerdere anonieme bronnen melden dat onder andere het dossier sekswerk voor die breuk zorgde. Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet. GroenLinks-PvdA en D66 zeggen dit weekend te gebruiken om verder erover na te denken. Duizenden mensen hebben gisteravond op het Domplein in Utrecht gedemonstreerd tegen extreemrechts geweld. Verschillende actiegroepen lieten zich horen tijdens een zogenoemd solidariteitsprotest. Hun boodschap: vluchtelingen zijn welkom. Met de protest wilden ze een positief tegenwicht bieden aan het extreemrechts geweld bij asielzoekerscentra van de afgelopen weken. En FC Utrecht speelt zondag tegen Ajax in de finale van de play-offs voor de Conference League. Want Heerenveen werd in de Galgenwaard geklopt met 3-2.
2: En daar het laatste fluitsignaal. Finale, finale, finale. FC Utrecht op bezoek in Volendam tegen Ajax.
1: Stevanov, Van der Hoorn en El Karouani scoorden voor FC Utrecht. Vente en Trenchkov maakten de goals voor Heerenveen. De finale wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, omdat de Johan Cruijff Arena gereserveerd is voor de concerten van Harry Styles. En zoals het ernaar uitziet wil de burgemeester van Volendam geen Utrecht supporters. En dat vindt trainer Ron Jans onacceptabel.
3: Als je je huis verhuurt, ja, dan moet je maar bij de tegenstander spelen, vind ik.
1: Wat er ook gaat gebeuren, de wedstrijd is zondag live te horen bij RTV Utrecht. Het weer dan? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Het wordt hartstikke lekker, rond de 25 graden, dus geniet ervan.
0: Schaap, met John Schaap.

Doe wat je wil. Het is een hele mooie dag. Ik kijk even in de inbox van Bingo FM. Ja, er wordt gevraagd of ik een liedje van met

Ik heb hier een brief voor mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.

die hoog, hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

terug bij mij. Frans-Duits hoor je. Nou, dat komt goed uit. Want tussen nu en 2 uur ga ik weer lekker lunchpakketten met je. En nog even dank aan John en Fred voor de afgelopen 4 uur. We hebben er weer van genoten. En dat is altijd zo lekker om daar je dag mee te beginnen. Slapen met het licht aan. Doe jij dat ook? Tabitha en Nielsen wel.

Oeh, kroegen toch, nu al. Tony, Zwemverstegen en Lassa. Nou, het is toch een beetje te vroeg om nu al een kroegen toch te doen, maar goed. Ja, je kan er soms, kun je wel eens denken, je kan er maar vroeg genoeg bij zijn natuurlijk. Maar ja, het is net over 12, jongens. Laten we nog even wachten. Hier is Walter Kroes.

Dave Dekker en Vespa. Lekker met je haren door de wind. Ja, je moet tegenwoordig een helm op een fatbike. Hoeft dat nou weer niet? En die komen jij voorbij rijden op je scootertje. Dus ja, dat is ook een beetje vreemd natuurlijk. Maar goed, maakt verder ook niet uit. Ik heb die regels niet gemaakt in ieder geval. We zijn lekker aan het lunchen hier op Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad. Met de lekkerste platen voor jou. En dit is er ook zo eentje dat je denkt van... Oh, dat is lekker. Om die eens even te laten horen aan de luisteraars. Waar je ook bent, geniet van de muziek en geniet van Bingo FM. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Hier is Rob de Nijs en die heeft het over een ontmoeting.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. FC Utrecht supporters mogen toch wel naar de play-off finale in Volendam. De finale van de play-offs tussen Ajax en FC Utrecht wordt vervroegd, zodat de uitsupporters aanwezig kunnen zijn. De wedstrijd start nu om 11:15 in plaats van 18:00, meldt de KNVB. De burgemeester van Volendam had het eerst verboden dat er Utrecht supporters bij mochten zijn. De finale voor een ticket voor de Conference League in de voorrondes wordt niet in de Johan Cruijff Arena gespeeld, omdat Harry Styles daar optreedt. De windmolens op industrieterrein Lage Weide lijken er nu toch echt te komen. Want de poging van de partij Utrecht nu om die tegen te houden is mislukt. Een motie tegen de windmolens haalde geen meerderheid in de gemeenteraad. GroenLinks PvdA zegt dat ze nodig zijn voor de lokale energieopwekking om minder afhankelijk te zijn van het buitenland. En als je last hebt van de problemen met het openbaar vervoer in Utrecht, dan kan je langer compensatie aanvragen. De compensatieregeling die eind deze maand zou aflopen is namelijk verlengd tot midden december, omdat de problemen nog niet zijn opgelost. Dat betekent dat je een hele rit vergoed kan krijgen als de bus of tram niet rijdt en er binnen een half uur geen alternatief is. Als je een abonnement hebt, dan krijg je weer korting in de volgende maand als je meerdere keren problemen hebt gehad. Het weer dan. Het is hartstikke lekker. Vanmiddag een beetje bewolkt, maar vooral gewoon heerlijk zomers weer. 25 graden. Vergeet niet te smeren en niet te genieten.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Miss Montreal, schuilen. Ja, soms moet je wel eens schuilen. Dat je denkt van, jongen, wat komt daar voor een bui aan? Ja, zo gaat het nu eenmaal. Hier is Fleming trouwens en Hartwell. Zonder jou, ik zou het me niet kunnen indenken.

Nigel Fisher en een leven als een prins. Nou, als je dat zou kunnen doen, moet je gewoon lekker doen. En ervan genieten natuurlijk dat je kunt leven als een prins. Ik wil het ook wel eens een keer een dag proberen.

André Hazes, Zij gelooft in mij. Lekkere plaat hoor. Hè? Die kun je overal draaien. En in de kroeg zingt iedereen dit nummer mee van André. Leuk, we gaan er eentje doen voor het nieuws nog. En dat is een oudje in het Frans. Si on chantait. Connie van der Bos zegt, oh, wat een dag.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
3: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
5: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump, die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Lekker, Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk in mijn armen. Nou, tot 2 uur ben je ook in mijn armen hier bij Bingo FM. Ik hou muzikaal je hand vast en je lunchpakketje mocht er nodig zijn. En dit is een plaatje van Rick Hoogland en

Ja hoor, medicijn afmaken en over 14 dagen terugkomen. Joh, de Kerktes hier op Bingo FM. En dit is ook wel een leuke plaat van Stef Eckels samen met Harry Vermeegen. Wij zijn Oranje. Oranje.

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. FC Utrecht supporters mogen toch wel naar de play-off finale in Volendam. De finale van de play-offs tussen Ajax en FC Utrecht wordt vervroegd, zodat de uitsupporters aanwezig kunnen zijn. De wedstrijd start nu om 11:15 in plaats van 18:00, meldt de KNVB. De burgemeester van Volendam had het eerst verboden dat er Utrecht supporters bij mochten zijn. De finale voor een ticket voor de Conference League in de voorrondes wordt niet in de Johan Cruijff Arena gespeeld, omdat Harry Styles daar optreedt. De windmolens op industrieterrein Lage Weide lijken er nu toch echt te komen. Want de poging van de partij Utrecht nu om die tegen te houden is mislukt. Een motie tegen de windmolens haalde geen meerderheid in de gemeenteraad. GroenLinks PvdA zegt dat ze nodig zijn voor de lokale energieopwekking om minder afhankelijk te zijn van het buitenland. En als je last hebt van de problemen met het openbaar vervoer in Utrecht, dan kan je langer compensatie aanvragen. De compensatieregeling die eind deze maand zou aflopen is namelijk verlengd tot midden december, omdat de problemen nog niet zijn opgelost. Dat betekent dat je een hele rit vergoed kan krijgen als de bus of tram niet rijdt en er binnen een half uur geen alternatief is. Als je een abonnement hebt, dan krijg je weer korting in de volgende maand als je meerdere keren problemen hebt gehad. Het weer dan. Het is hartstikke lekker. Vanmiddag een beetje bewolkt, maar vooral gewoon heerlijk zomers weer. 25 graden. Vergeet niet te smeren en niet te genieten.
0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, ik heb even zitten snuffelen in die oude platendoos. Maar ik kwam er een tegen van Frank Boeien. En de Frank Boeien groep uit 1984. En dat gaat over 1 miljoen sterren. Dat is mooi. Als

0: Maar het even een pauze.
1: Luna en pauze. Tuurlijk, je kunt pauze houden. Je hebt je plaatje lekker gezongen en het was lekker om naar te luisteren. Ja, dat is er weer zo. Tijd is kwart voor twee bijna. Dus het schiet alweer op voor mij om buiten te gaan spelen. Hier is Tino Martin, jong en

Hans en Thomas, King Size Bed. Dat lijkt me lekker, zeg. Kun je lekker breed in gaan liggen en zo. Oh, heerlijk. Och, ja, ik zit er nu al aan te denken. Maar ja, het is nog midden op de dag, dus dat zal ik maar niet doen. Wat ik wel ga doen, is ik ga weer buiten spelen. Straks weer plezier met Lawrence en tot morgen. Bye bye.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo in de middag met Menno Otger.

Bingo vrienden, een hele goede middag. Het is 2:05 geweest en het is fantastisch mooi weer, jongens. Wij gaan alleen maar lekkere zomerse platen draaien. We trapten af met Blikkendag van Sven Versteeg. En ja, als je verzoekjes hebt, laat het mij gewoon eventjes weten. De bingo-schijf gaan we ook bekendmaken om 3:15. De koffer van de week komt voorbij en mijn favoriete keuze. Maar zoals ik heb gezegd, we gaan alleen maar lekkere zomerse muziek draaien. Wat dacht je van deze? Dit is Justin the Wild en Cheerio!

0: Marian van Os was dat. Een blaadje van dit jaar. Diamanten ring 12 minuten over 2. Dat is de tijd hier bij Bingo FM. En als je verzoekjes hebt, laat het mij weten. Menno@bingofm.nl of gewoon via die Bingo app. En ik wil graag lekkere zomerse muziek draaien. Want jongens, het is 25 graden buiten. En morgen wordt het maar liefst 29 graden. Dat wordt zweten. Heerlijk, ik hou ervan. De mannen van Formaat, jullie hebben een plaat aangevraagd. En jullie willen deze horen van André van Duin. Het is de versie uit 2009. Hij heeft hem gewoon opnieuw ingezongen. En terecht ook, want de zon die schijnt nu en toentertijd ook al. Als de zon schijnt.
1: Als hij bovenaan de hemel staat.

Ja, en de zon die schijnt hoor, jongens. 24 graden, wat heerlijk zeg. De mannen van Maand hadden dit aangevraagd. Jullie schrijven erbij, omdat we een heerlijk lang weekend tegemoet gaan. Ja, het is inderdaad Pinksteren, jongens. Maandag zijn we gewoon lekker met z'n allen vrij. En we gaan ook nog eens een keertje Europees voetbal tegemoet met onze FC in de pocket. U schrijven jullie erbij, Anneke van Nuy, dus die heb ik speciaal voor jullie gedraaid. We gaan een leuke plaat draaien van Robert van Hemert samen met Donnie.

Plop, plop, slokkele, slop. Zoiets dergelijks. Mo, weet dat nou? Robert van Heijbert samen met Donnie van Staat. We gaan even wat rustigers doen. Want er is een fantastische, mooie plaat aangevraagd door Ilse. Speciaal voor Jeff. Daniel Loos en het Keersie Brent.

Een jaar geleden kwam dit nummer uit en wat een knaller was dat meteen, zegt Senna was dat. En Kleine Vogel, fijn om deze weer eens even te mogen draaien hier bij Bingo FM. Ja, dat Bingo wereldwijd wordt beluisterd, dat bewijst wel het volgende verzoekje, want het komt helemaal uit Zuid-Spanje. Aangevraagd door Leslie Finca del Creco, als ik het zo goed uitspreek. En je wilt dit plaatje horen voor jouw maatje uit Maarsen. Dan hebben we het over het plaat van Teun Lanshard, Leven de Barvrouw. Vandaag is die uitgekomen en wij draaien hem hier bij

Hopelijk, hey, lang leven de barvrouwen. En die moet je inderdaad ook in ere houden. We kunnen nog net één plaat draaien voor het regennieuws van 2:30. Ai, ai, ai, ai. Dit is Robert van Hemert. En een beetje Mexicaanse klanken op de radio. Zoet, zout en zuur. Que pasa, que pasa. Que pasa.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: Bingo FM met het regionieuws.
8: Goedemiddag. FC Utrecht supporters mogen toch wel naar de play-off finale in Volendam. De finale van de play-offs tussen Ajax en FC Utrecht wordt vervroegd, zodat de uitsupporters aanwezig kunnen zijn. De wedstrijd start nu om 11:45 in plaats van 18:00, meldt de KNVB. De burgemeester van Volendam had het eerst verboden dat er Utrecht supporters bij mochten zijn. De finale voor een ticket voor de Conference League in de voorrondes wordt niet in de Johan Cruijff Arena gespeeld, omdat Harry Styles daar optreedt. De windmolens op industrieterrein Lage Weide lijken er nu toch echt te komen. Want de poging van de partij Utrecht nu om die tegen te houden is mislukt. Een motie tegen de windmolens haalde geen meerderheid in de gemeenteraad. GroenLinks PvdA zegt dat ze nodig zijn voor de lokale energieopwekking om minder afhankelijk te zijn van het buitenland. En als je last hebt van de problemen met het openbaar vervoer in Utrecht, dan kan je langer compensatie aanvragen. De compensatieregeling die eind deze maand zou aflopen is namelijk verlengd tot midden december, omdat de problemen nog niet zijn opgelost. Dat betekent dat je een hele rit vergoed kan krijgen als de bus of tram niet rijdt en er binnen een half uur geen alternatief is. Als je een abonnement hebt, dan krijg je weer korting in de volgende maand als je meerdere keren problemen hebt gehad. Het weer dan. Het is hartstikke lekker. Vanmiddag een beetje bewolkt, maar vooral gewoon heerlijk zomers weer. 25 graden. Vergeet niet te smeren en niet te genieten.
6: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: Bingo vrienden, fijn dat je nog steeds bent afgestemd op Bingo FM. 3:06, hoogste tijd voor...
1: De cover van de week.
0: De cover van de week. Zoals je weet ga ik altijd eerst even een klein stukje draaien van het origineel. En daarna draai ik de Nederlandse hertaling of de Nederlandse cover, hoe je het wil noemen. We gaan terug naar 1976. We gaan naar het Songfestival. Want ja, dat hadden we vorige week natuurlijk. Dus ik blijf nog een klein beetje in die sferen. 1976, we gaan naar Catherine Ferry. En zij werd tweede met dit nummer.

een klein stukje draai ik dus van het origineel. Catherine Ferry. En als je het hoort, dan denk je... Oh ja, dat heb ik wel eens een keertje vaker gehoord. 14 jaar geleden pakte Alex dit nummer op en hij maakte ervan... Jij en ik.

Jamex was dat. Jij en ik. En het origineel was dus 1, 2, 3, Catherine Ferry. Zo was dat in 1976. Zong zij dat op het Songfestival. En daar werd ze tweede mee. Dat is heel erg mooi. Ja, zomerse muziek, dat mag. Laat het mij weten. Menno@bingofm.nl. Of gewoon via die bingo-app. En de schilders, die hebben een plaatje aangevraagd voor Frans. Want jullie schrijven erbij omdat we zondag met z'n allen naar Volendam gaan. Om onze FC te zien winnen. Het is allemaal om 11:15. Dus de wedstrijd is vervroegd. Dus hou er even rekening mee. Jullie willen deze plaat horen van Canyon. Van heel lang geleden. Begin jaren 80 was dat volgens mij. Mooi Volendam.

plaatje kwam uit 1981. Daarom zongen ze nog over die Veerse vloot. Volgens mij is dat op het ogenblik helemaal niet meer zoveel. Mooie Volendam, gezongen door Kenje, aangevraagd door de schilder. Speciaal dus omdat aanstaande, wat is het, zondag denk ik, de wedstrijd FC Utrecht. Nee, Ajax FC Utrecht, maar dan in Volendam wordt gespeeld. Goed, zomerse muziek, daar vroeg ik om. En wat dacht je van deze? Dit is Dobbele R. Uit 1982, zullen we maar weer...

Asje me nou, zullen we me weer dubbelen. Er was dat in 1982. Wat een lekkere zomerse muziek. En laat het mij weten, hè, Menno het Bingo FM. Als jij een lekkere tropische plaat wil horen. Of laat mij gewoon ook even weten wat je van het weekend gaat doen. Misschien ga je wel naar de zee of naar het zwembad. Of gewoon lekker chillen in je tuin. Dat kan ook. Dit is ook zo'n lekkere zomerse hoor.

Ja, hij blijft zoeken naar de liefde. Claude was dat en Amour. Spaanse klanken op je radio samen met William Jans, onze Nederlandse Julio Iglesias. En hij heeft een prachtig nummer erbij gepakt hoor. Amour de misamor, oftewel de pijn zit diep in mij.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met 1 jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een 3-voudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo in de middag, met Menno Otger.

ik wil met je joe wel aan de barbecue. De gebroeders Co waren dat van een aantal jaar geleden alweer. Sorry dat ik even een klein zwartje had tijdens de vorige plaat. Maar ik was even koffie halen en ik was net niet op tijd. We gaan zo meteen bellen met...

0: Wat ik voel bij jou. Frank van Etten was dat. Voel, voel, voel. Zo heette het nummer 3 keer. Voel, jongens. Het is ruim 3:15. En dat betekent dat ik de nieuwe bingo-schijf bekend mag gaan maken vandaag aan de telefoon. De man die werd geboren in Gouda en die we allemaal kennen van zijn krachtige en karaktervolle stem. In 2016 aan Holland's Got Talent meedeed. En deze ook nog eens een keertje won. En als kleine peuter al muziek maakte. Op 9-jarige leeftijd trad hij al op tijdens de bruiloft van zijn zus. En inmiddels zich heeft ontwikkeld tot een veelzijdige artiest. Al heel veel singles op zijn naam heeft staan. En met zijn laatste single, Rosie, heeft hij deze week ook nog eens een keertje de bingo schijf te pakken. Ik heb het over niemand minder dan Nick Nicolai. Nick, een hele goede middag en welkom in de show.
1: Goedemiddag, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Ja, fijn dat je er bent. Fijn dat je even tijd voor ons hebt kunnen maken. Gefeliciteerd met de bingo schijf. Wat is je eerste reactie?
1: Ja, ik ben heel blij mee. Ik ben echt blij dat ik weer de bingo schijf mag zijn bij jullie. En ja. Ik ben daar heel dankbaar voor.
0: Oké, nou heel graag gedaan. Wij vonden het gewoon een plaat die wat extra aandacht nodig mag krijgen. Dus daarom draaien we hem heel vaak deze week op bingo. Hey, hoe gaat het verder met je?
1: Ja, het gaat goed. Ik ben lekker van het weertje aan het genieten. Het is heerlijk weer vandaag.
0: Lekker, hè? Is het bij jou ook zo lekker? Wat heb je gedaan?
1: Het is heerlijk.
0: Heb je in de zon gezeten al?
1: Nou ja, ik heb zeker al lekker in de zon gezeten. Ik ben lekker met het scootertje weg geweest. Lekker van het weertje genieten. En mijn dag kan niet meer stuk eigenlijk. En nu al helemaal niet meer.
0: Nee, dat snap ik. Dat snap ik heel goed. Hey, waar ben je allemaal mee bezig op dit moment?
1: Nou ja, we zijn op dit moment gewoon bezig met optreden natuurlijk.
0: Ja.
1: En mijn nieuwe single, die is sinds maandag uitgekomen. En daar zijn we, of vrijdag was het.
0: Ja, vorige week vrijdag.
1: Daar zijn we nu mee bezig eigenlijk om die te promoten. En ja, dat is op dit moment eigenlijk waar we mee bezig zijn.
0: En hij loopt lekker, hè?
1: Hij loopt wel lekker, ja. Ik mag niet klagen. Ik vind dat hij het goed doet.
0: Ja, precies.
1: Zeker,
0: en, ook,
1: week.
0: En ook nog eens een keertje bingo schrijven geworden binnen een week. Dus dat is helemaal mooi. Hey Nick, we kennen je natuurlijk allemaal als de winnaar van Holland's Got Talent. Alweer van 10 jaar geleden, jongens.
1: 10 jaar geleden,
0: wat vliegt de tijd. Hey, maar in het begin van het jaar deed je ook nog eens een keertje mee aan The Winner Takes It All. Wat had je eigenlijk nog te bewijzen?
1: Nou ja, eigenlijk niet zo heel erg veel, denk ik. Maar ik vond het wel een leuk programma. Het was mooi opgezet en dat is ook de reden waarom ik heb meegedaan.
0: Ja.
1: En de mensen konden me weer een keer zien. En dat vond ik eigenlijk het allerleukste eigenlijk aan het programma.
0: Jezelf een klein beetje promoten, daar kwam het eigenlijk op neer.
1: Ja, zeker.
0: En het ging ook redelijk goed ook, hè?
1: Ja, ik mag niet klagen. Ik heb voor de rest goed gezongen. Ik was helaas daarna niet door, maar...
0: Nee.
1: Ik heb gewoon een mooi optreden neer kunnen zetten en daar ben ik al heel blij mee.
0: Ja, precies. Dat was ook inderdaad fantastisch. Wanneer was het? Januari, februari geloof ik werd uitgezonden. De sneeuw lag nog op de daken, zeg maar.
1: Hey,
0: Hey Nick, ik heb een keertje ergens gelezen dat je droom is om nog eens een keer een mooi soul-album in Amerika op te nemen. Hoe staat het met die plannen?
1: Nou ja, op dit moment, dat heb ik inderdaad een aantal jaar geleden geroepen. En tuurlijk lijkt me dat nog steeds heel erg leuk. Ik ben me op dit moment eigenlijk meer op Nederlandstalige muziek aan het focussen. Omdat ik eerst hier graag wat wil gaan bereiken.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel van plan om dat misschien in de toekomst alsnog te doen, ja.
0: Ja, precies. Dat lijkt me ook wel heel erg fantastisch. Volgens mij heb je daar ook wel de juiste stem voor. Dus volgens mij moet je die dromen niet weggooien. Hey, even over je nieuwe single, Rosie heet die. Toen ik hem de eerste keer hoorde, dacht ik, hey, ik ken dat ergens van. Klopt toch, hè?
1: Ja, dat is van Georgie. Dat is het origineel. En daar is dit nummer op gemaakt.
0: Ja, het is zeg maar een remake van een ouder liedje. Was dat niet van iemand van Pussycat?
1: Ja, klopt. Ja,
0: als ik het wel heb, Tony Willé. Nou ja, goed, luisteraars, jullie gaan het straks vanzelf wel horen. Als je denkt van ik ken het ergens van, dan komt het inderdaad daar vandaan. Hey, je werkte dit keer ook weer samen met je vaste producer Frank Verkooyen. Zagen jullie direct potentie in dit nummer?
1: Nou ja, Frank kwam eigenlijk weer met dit nummer, zeg maar. En toen ik het hoorde, in het begin moest ik er aan wennen.
0: Ja,
1: maar toen ik hem eenmaal had ingezongen, toen dacht ik echt van ja, dit is eigenlijk wel een heel leuk zomers nummer. En ik ben er achteraf ook echt wel heel blij mee dat het weer zo is gelopen eigenlijk.
0: En je hebt er ook nog eens een keer een hele mooie clip bij gemaakt, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, en
1: daar ben ik ook heel blij mee.
0: Heet ze toevallig ook Rosie of dat niet?
1: Nee, ze heet geen Rosie, maar met de clip heette ze wel Rosie.
0: Ja, precies. Hey, waar gaat het nummer precies over?
1: Nou ja, het gaat eigenlijk over een vrouw die je graag wilt bereiken.
0: Ja.
1: Alleen, je ziet in de videoclip ook dat ze in het begin nog afstand neemt. En dat het uiteindelijk eigenlijk gewoon een droom is. Ja. En ja, je wordt wakker en ze is er niet meer. Daar gaat het eigenlijk over.
0: Ja, precies. Ja, inderdaad. Want dat was, ineens was ze weg, inderdaad. In de videoclip. Hey, we gaan hem draaien hier bij Bingo Nick. Zou je hem zelf willen gaan aankondigen?
1: Zeker. Hier is Nick Nicolai met Rosie.
0: Dankjewel. Ik wens je een fantastisch mooi weekend en geniet van de zon, hè.
1: Hetzelfde, dankjewel.
0: Tot de volgende keer.

Maar uiteindelijk bleek het toch allemaal een droom te zijn. Nick Nicolai was dat, onze nieuwe bingo schrijver. En Rosie, je gaat er nog heel vaak voorbij horen komen. De volgende man, tenminste de man van de volgende plaat, die stond afgelopen, wat was het, woensdag volgens mij, in Tivoli-Vredenburg. En ik weet niet of hij dit nummer zong, want ik was er niet bij. Maar dit is Linda.

De Frank Broeijgroef was uit 1983. Linda, we kunnen nog net één plaat draaien voor het regionieuws van 3:30. En dat wordt de plaat van Wolter Kroes. Hij is op weg naar het zuiden van Frankrijk. Misschien wel het zuiden van Spanje. De Route du Soleil. Maar hij kan wat mij betreft net zo goed in Nederland blijven.

0: 55PLUS woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl. 55PLUS woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. FC Utrecht supporters mogen toch wel naar de play-off finale in Volendam. De finale van de play-offs tussen Ajax en FC Utrecht wordt vervroegd, zodat de uitsupporters aanwezig kunnen zijn. De wedstrijd start nu om 12:15 in plaats van 6:00 's middags, meldt de KNVB. De burgemeester van Volendam had het eerst verboden dat er Utrecht supporters bij mochten zijn. De finale voor een ticket voor de Conference League in de voorrondes wordt niet in de Johan Cruijff Arena gespeeld, omdat Harry Styles daar optreedt. De windmolens op industrieterrein Lage Weide lijken er nu toch echt te komen. Want de poging van de partij Utrecht nu om die tegen te houden is mislukt. Een motie tegen de windmolens haalde geen meerderheid in de gemeenteraad. GroenLinks PvdA zegt dat ze nodig zijn voor de lokale energieopwekking om minder afhankelijk te zijn van het buitenland. En als je last hebt van de problemen met het openbaar vervoer in Utrecht, dan kan je langer compensatie aanvragen. De compensatieregeling die eind deze maand zou aflopen is namelijk verlengd tot midden december, omdat de problemen nog niet zijn opgelost. Dat betekent dat je een hele rit vergoed kan krijgen als de bus of tram niet rijdt en er binnen een half uur geen alternatief is. Als je een abonnement hebt, dan krijg je weer korting in de volgende maand als je meerdere keren problemen hebt gehad. Het weer dan. Het is hartstikke lekker. Vanmiddag een beetje bewolkt, maar vooral gewoon heerlijk zomers weer. 25 graden. Vergeet niet te smeren en niet te genieten.
0: 55PLUS woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: Frans Bauer was dat samen met Kafke en van Brabant naar Bordeaux van een aantal jaar geleden alweer. We zijn...
1: Menno's favoriete keuze.
0: Ja, daar zijn we aanbeland. Ik heb weer een plaat meegenomen uit mijn eigen platenkast. En deze keer een plaat die komt uit 1993. De tekst gaat over een vrouw die haar vriend bedriegt met twee andere mannen terwijl hij in het leger zit. En ja, terwijl het eigenlijk een heel erg vrolijk nummer is, is de tekst behoorlijk expliciet en pikant. Ik heb het over een nummer van Los Del Rio en het heet Macarena. Macarena, moet ik zeggen.

De zomerhits, de derde zomerhits was dat, de Los Del Rio en Macarena. Precies, ze zongen het nog eventjes op het eind. En ik weet nog wel, heel goed, jaren geleden stond ik deze plaat te draaien in een volle zaal. En iedereen begon een dansje te doen. Ik had de clip nooit gezien. We gaan even een blaadje scherp zetten. Ik moet even de platen gerecht zetten. Ja, dan gaat hij goed hoor. Jappakee.

Ja, wassen, spoelen, wringen. Travassie was dat met zijn wasmachine. Hij bracht het eerder in zijn eentje uit. Maar nu heeft hij de samenwerking gezocht met DJ Morus. En zij brachten het samen ook nog een keertje uit. Een lekkere meer uptempo versie. Over samenwerking gesproken. Anita Meijer, die kennen we natuurlijk allemaal van haar hele grote hit. Why Tell Me Why. Het was een knaller van een hit in 1981. En iedereen wil hem nog altijd horen. Het is nog altijd een floor filler. Maar Anita Meijer heeft ook de samenwerking gezocht, deze keer met Lange Frans. Zij hebben ook een prachtige versie van die grote hit gemaakt.

Bij het is voor later Martin Morero was dat. We gaan door met een plaat van Tamara Tol. En die heeft een oude hit van Luft erbij gepakt. Toen heette het Valdolala, maar nu gaan we dansen hoor.

Ja, ik hoor dan echt you're very welcome in de Valdolala, maar dat ligt dan aan mij. Tamara Tol, en dan gaan we dansen. Nog één plaatje en dan gaan we naar het naar huis. Op weg naar het weekend, op weg naar het huis. Deze keer alleen met Kevin, want Suzanne is ziek. Ik wens haar heel veel beterschap. Ik wens jou heel veel plezier dit weekend. Geniet ervan. Het is een extra lang weekend en op tijd smeren, hè?

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg Naar Het Weekend. Het weekend staat voor de deur, maar dat neemt niet weg dat we ook een aantal files te melden hebben. A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Baren en Barneveld ongeveer 18 minuten vertraging. Dan de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 5 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg, daar staat ongeveer 7 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 27 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reeuwijk en Nieuwebrug ongeveer 8 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Houten-Oost en Maren 6 minuten vertraging. Dan naar A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 17 minuten. En daar A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraaf en knooppunt Gouwen 5 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam 40 minuten vertraging. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk 14 minuten vertraging. Als laatste de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht ongeveer 6 minuten vertraging. Van harte welkom bij Op Weg Naar Het Weekend. Oh
0: yeah. Op Weg Naar Het Weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

Deze vrijdagmiddag, het is 22 mei 2026. Van harte welkom bij Op Weg Naar Het Weekend. En ik kan me voorstellen dat je daar aan de andere kant van de radio een stem mist. Ja, Suus die ligt in de lappenmand. Ligt lekker in het bedje een beetje bij te komen. En ja, vandaag heb ik daarom de show een beetje een andere wending gegeven. Want Paul Pessel heb ik onder andere een dagje vrijgegeven. En voor de rest ga ik zorgen voor de lekkerste Nederlandse

uren. Het was gezellig en ook de bingo-schijf heb je weer bekendgemaakt. Dus al met al was het weer een gezellige, geslaagde show. Wij gaan lekker van start met een oude plaat van Marianne Weber en dat met de vrouw van Robert Pater. Hier is Alles Gaat Voorbij en gezongen door Dora. Goedemiddag en van harte welkom bij Op Weg Naar Het Weekend hier op Bingo FM. De Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Goedemiddag!

mij nog maar een sappie. Wat een heerlijke temperaturen buiten. Vandaag 25 graden. En het Pinksterweekend wordt prachtig met temperaturen tussen de 26 en de 29 graden. Moet zeggen dat mijn weekend redelijk is ingevuld. Mijn zoon die is vandaag jarig, is 12 jaar oud geworden. Dat gaan we morgen natuurlijk uitgebreid vieren. En dan zal er ook wat een en ander gebakken worden. Dus er wordt zeker te weten gegeten. Zondag een beetje bijkomen. En aanstaande maandag dan gaan we wel eventjes wat leuke dingen doen. Maar nog geen flauw idee wat. In ieder geval zorgen voor een beetje gezelligheid. En natuurlijk ben ik er ook te beluisteren hier op Bingo FM. Ook dat gaan we zeer zeker in orde maken. Maar ja, we gaan zeer zeker ook leuke dingen doen. Het is prachtig weer de komende dagen. Heerlijk weer om de barbecue aan te steken. En misschien is dat wel een goed idee voor aankomende zondag. Ja, eigenlijk wel zin in. Het zal de eerste barbecue van het jaar zijn. En dat is wat mij betreft best laat. Want vorig jaar was hij al een paar keer aan geweest namelijk. Goed zo, door met de muziek. En dat doen wij met Sineke. Nou, een plaatje van Honey. Ik doe wat ik wil. En ik wil wat ik doe.

Inmiddels 5:10. Dit was André Hazes en ik heb de zomer in mijn bol. Utrecht krijgt komende jaarwisseling geen gemeentelijke vuurwerkshow. Een voorstel van de VVD om een centrale show te organiseren haalde geen meerderheid in de gemeenteraad. Volgens partij blijft vuurwerk voor veel mensen een geliefde traditie. Zeker nu een landelijk vuurwerkverbod dichterbij komt. Burgemeester Sharon Dijksma noemde het plan te duur en wees op een eerdere burgerberaad dat juist geen centrale show wilde. In het debat ging het ook over de ongeregeldheden in Overvecht en Kanaaleiland. Voorstellen van jaar 21 voor strengere maatregelen zoals preventief fouilleren. Ja, die werden eveneens van tafel geveegd. Dus ik ben heel benieuwd hoe het eraan toe gaat aankomende jaarwisseling. Ja, en of er helemaal geen vuurwerk aan bod komt. Ja, ik durf het je niet te zeggen. Wij gaan door met Danny Nicolai. We houden het een beetje gezellig op deze vrijdagmiddag. Hier is de geur van je huid.

0: Wij gaan richting de boodschappen en het regionale nieuws. Tot zo!
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
9: Bingo FM met het regio nieuws.
10: Goedemiddag. FC Utrecht supporters mogen toch wel naar de playoff finale in Volendam. De finale van de playoffs tussen Ajax en FC Utrecht wordt vervroegd, zodat de uitsupporters aanwezig kunnen zijn. De wedstrijd start nu om 11:45 in plaats van 18:00, meldt de KNVB. De burgemeester van Volendam had het eerst verboden dat er Utrecht supporters bij mochten zijn. De finale voor een ticket voor de Conference League in de voorrondes wordt niet in de Johan Cruijff Arena gespeeld, omdat Harry Styles daar optreedt. De windmolens op industrieterrein Lage Weide lijken er nu toch echt te komen. Want de poging van de partij Utrecht nu om die tegen te houden is mislukt. Een motie tegen de windmolens haalde geen meerderheid in de gemeenteraad. GroenLinks PvdA zegt dat ze nodig zijn voor de lokale energieopwekking om minder afhankelijk te zijn van het buitenland. En als je last hebt van de problemen met het openbaar vervoer in Utrecht, dan kan je langer compensatie aanvragen. De compensatieregeling die eind deze maand zou aflopen is namelijk verlengd tot midden december, omdat de problemen nog niet zijn opgelost. Dat betekent dat je een hele rit vergoed kan krijgen als de bus of tram niet rijdt en er binnen een half uur geen alternatief is. Als je een abonnement hebt, dan krijg je weer korting in de volgende maand als je meerdere keren problemen hebt gehad. Het weer dan. Het is hartstikke lekker. Vanmiddag een beetje bewolkt, maar vooral gewoon heerlijk zomers weer. 25 graden. Vergeet niet te smeren en niet te genieten.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
11: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Baren en Voorthuizen ongeveer 26 minuten. H2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Ouderijn en Culemborg ongeveer 14 minuten. Dan gaan we richting de A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 38 minuten. H12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reeuwijk 6 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Houthoogst en Maren 5 minuten vertraging. Dan naar H12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg ongeveer 24 minuten. En daar H12 Arnhem richting Den Haag tussen Houthoogst en de Meren 13 minuten vertraging. Dan daar A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen 8 minuten. En daar A27 Utrecht richting Goijkum tussen knooppunt Rijnsweer naar de A28 richting Amersfoort en Hagestein. Daar staat 8 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagestein en Noorderloos ongeveer 28 minuten. En daar A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 24 minuten vertraging. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit Den Dolder en Nijkerk ongeveer 38 minuten vertraging. En tot zover de fileinformatie.
12: Op
9: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Even heerlijk gezellig dit tweede half uur aftrappen. En dat met wortelgroet. Tijdens deze toch wel zonnige en zomerse vrijdagmiddag. Ik heb de hele nacht liggen dromen. Tussen al die drukke en gezellige platen leek het me even goed om toch even een rustmomentje te pakken. En dat doen we met muziek van Rutje Kot en het Rad van Fortuin. Oftewel, ik hou zoveel van jou hier op Bingo FM. Een hele

En dit was zijn duet samen met Lil Kleine in Maak Me Nou Niet Gek. Utrecht en Nieuwegein zetten een nieuwe stap in de richting van de komst van de Merwedelijn. Bewoners kunnen vanaf vandaag reageren op de plannen voor de nieuwe tramlijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein. De lijn moet zorgen voor een snelle openbaar vervoer in een snel groeiende wijk, zoals de Merwede Kanaalzone. De tram komt grotendeels verdiept en deels overdekt te liggen met extra ruimte voor groen- en oversteekplaatsen. Volgens de gemeente moet de Merwedelijn rond 2040 gaan rijden. Inwoners kunnen tot en met begin juli hun mening geven erover. Ook zijn er in juni 3 informatieavonden gepland, dus kan je daar naartoe. Om in ieder geval te zien wat er allemaal gaat gebeuren. Het is hartstikke mooi. 2040, dat klinkt nog ver weg, lieve mensen. Dat is zeker te weten nog een jaartje of 14. Dus ze hebben in ieder geval nog ruimschoots de tijd om dit nog allemaal even te organiseren. Hier is Yves Berendsen, even terug in de tijd.

Getrouwd, een plaatje van een tijdje geleden. En dat werd gezongen door Dunja. Ik ben met jou niet getrouwd. En ik heb met jou ook niks te maken. Goedemiddag, op weg naar huis. Of eigenlijk op weg naar het weekend. En dat vandaag gepresenteerd door, ik zei de gek, Kevin Scholten. Susanne Lauwe ligt in de lappenmand. En ik hoop zeer zeker dat ze de volgende week er weer bij is. En samen met mij dit programma presenteert hier op Bingo FM. Voor nu gaan we door met René Schuurmans en Laat de zon in je hart.

Nederland. Het duurt toch maar even. Ja, klinkt zo drastisch, hè? René Schuurmans en Laat de Zon in je Hart. Wij gaan richting de boodschappen en het NOS-journaal van 5 uur. En daarna ben ik bij je terug met op weg naar het weekend. Gaan we nog even wat lekkere Nederlandstalige platen voor je draaien. En we kijken meteen even naar de situatie op de weg. Want het lijkt in ieder geval een enorme drukke avondspits te gaan worden. Ja, heel veel mensen gaan denken richting de camping en andere leuke gelegenheden. Dus ja, dat zorgt ervoor dat er wat meer mensen op de weg zijn. En ja, ook wat wegwerkzaamheden hier en daar. We gaan even rustig afsluiten. En dat doen wij met deze mooie plaat van Emma Heesters en Anouk. En met jou kan ik alles aan. Heel graag tot zo.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Weel van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Weel zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is het niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Baren en Voorthuizen 23 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Knoopend Oude Rijn en Culemborg ongeveer 14 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Knoopend Empel 32 minuten. Dan naar 12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg ongeveer 19 minuten. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn ongeveer 27 minuten. H27 Gorinchem richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond 6 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Afrit de Bilt en Nieuwegein ongeveer 27 minuten. En het allemaal door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. H27 Utrecht richting Breda tussen Knoopend Everdingen en Werkendam ongeveer 39 minuten. En als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Strand Nulder. Daar zit ongeveer 34 minuten vertraging.
1: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

Peter Beense en je bent een kanjer. Heb jij dat ook als dan de zonnestralen in je huiskamer binnenkomen, dat je ook meteen een stukje vrolijker wordt? En vooral als gisteren FC Utrecht heeft gewonnen. Normaal gesproken bellen we rond 5:30 met Paul Pessel over FC Utrecht. Maar ook die hebben vandaag een dagje vrijgegeven. Ja, de eerste helft FC Utrecht tegen SC Heerenveen. Ja, ik had iets van welke kant gaat het op. Maar bij de start van de tweede helft en het doelpunt van Stefanov, ja, ik werd meteen vrolijk en dacht bij mezelf, dit wordt een fantastische wedstrijd. Na 53 minuten werd het 1-1, maar in de 55e minuut scoorde Mijk van der Horen de 2-1 binnen. En toen, na 2 minuten later, kwam Melka Rouhani met de 3-1. Helaas, in de 76e minuut werd het nog even 3-2. Maar eerlijk is eerlijk, we hebben fantastisch gewonnen. De halve finale van de play-offs en aanstaande zondag om 12:15... spelen we de uitwedstrijd tegen Ajax. En ik ga inzetten op 1-3 voor Utrecht. En dat we de punten gaan binnenharken en richting Europa gaan. We gaan zo nog even een plaatje draaien over FC Utrecht. Eerst even tijd voor Etienne Jaromli. En ik hou zoveel van jou.

verliefd. Al een tijdje tot over mijn oren, kan ik je melden. Extinction Rebellion mag zaterdag geen spoorblokkade houden op station Utrecht Centraal. Dat zeggen de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie. De actiegroep wil protesteren tegen het Nederlandse beleid rond Israël en Palestina en kondigde aan het spoor tussen 1 en 2 uur 's middags te blokkeren. Burgemeester Sharon Dijksma noemt de actie levensgevaarlijk en waarschuwt dat demonstranten worden aangehouden. Extinction Rebellion geeft aan de actie toch te willen doorzetten en reizigers moeten zaterdag rekening houden met mogelijke hinder rond Utrecht Centraal. Dus als je met de trein gaat morgen, hou er rekening mee, want het kan een stukje drukker zijn op de zaterdag dan normaal gesproken.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Burgemeester Dijksma verbiedt de demonstratie van Extinction Rebellion zaterdag op Utrecht Centraal. Dat heeft ze besloten in overleg met politie en justitie. Daarmee heeft de politie toestemming om een eventuele blokkade van het spoor of een poging daartoe tegen te houden. Extinction Rebellion kondigde aan om het spoor te blokkeren op het centrale station tussen 1 en 2 uur 's middags. Daarmee is er kans dat het treinverkeer landelijk wordt ontregeld. Volgens Dijksma is demonstreren altijd toegestaan, maar alleen binnen de kaders van de wet. Ze noemt een spoorwegblokkade geen demonstratie meer. Extinction Rebellion zegt in een reactie een sit-in te willen houden op het station. Vier jonge mannen moeten 14 en 15 september voor de rechter verschijnen voor het verspreiden van een zogenoemde banga-lijst. Daarop staan namen, persoonlijke gegevens en foto's van vrouwelijke studenten met daarbij seksuele en beledigende opmerkingen. De lijst ging in maart 2024 rond op internet en in groepsapps. De mannen zijn lid van het Utrechtse studentenkorps en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De vestiging van het juridisch loket is vanaf vandaag gesloten. De organisatie moest het pand uit en heeft geen nieuwe locatie kunnen vinden. Het loket heeft vestigingen in grote steden door het hele land. De dichtstbijzijnde locatie nu is de vestiging in Amersfoort. De organisatie geeft gratis juridisch advies aan mensen met een laag inkomen. In Utrecht zagen de medewerkers gemiddeld 450 keer iemand aan de balie langskomen. Er kwamen 70 spreekuren uit. En de vragen gaan over allerlei onderwerpen, zoals werk en inkomen, problemen met een huurbaas of alimentatie in relaties. Wel blijft het loket telefonisch bereikbaar. En dinsdag begint in onze stad de actie Aletta tegen straatintimidatie. Het wordt een tour langs in totaal 16 steden om de veiligheid van vrouwen onder aandacht te brengen. Aanleiding is de Aletta Jacobsprijs die in maart werd uitgereikt aan minister Boekholt van Volkshuisvesting. Zij heeft die prijs opgedragen aan vrouwen die onveiligheid hebben ervaren of slachtoffer zijn geworden van geweld. Burgemeester Dijksma is dinsdag in Tivoli-Vredenburg om die avond te openen. Ook zijn er organisaties zoals de hogeschool en de universiteit erbij. Heb ik alleen nog het weer. Het wordt een zonnig weekend. Het koelt 's nachts af naar een graad of 12. Vrijdag wordt het ruim 25 graden. Zaterdag een graad of 27. En zondag blijft het ook heerlijk zomers warm. Vergeet daarom ook niet te zweren. En tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een heel fijn weekend.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: En dan nog even de situatie op de weg. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Stroe ongeveer 24 minuten. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Knoopend Oude Rijn en Culemborg 10 minuten. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 27 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Houtoost en Maren 5 minuten. En A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 22 minuten. H12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houtoost en Nieuwegein 8 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Huizen 7 minuten vertraging. H27 Utrecht richting Gorinchem. Tussen Knoopend Rijnsweerd naar de 28 richting Amersfoort en Hagestein 7 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Everdingen en Noorderloos 14 minuten. H27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 24 minuten. En als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit Den Dolder en Strand Nulder ongeveer 40 minuten vertraging.
1: weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

de stad Utrecht. We hebben de files even met je doorgenomen. En nu gaan we nog even een half uur vullen met de lekkerste Nederlandstalige plaatsen. Straks om 6 uur tijd voor Gert-Jan Kleijer. Hij presenteert de Bingo Bowl. Daarna maakt Timo Reineveld met Timo's avondshow. En vanavond tussen 10 en 12, dan ga jij heerlijk naar bed. En dat doe jij met niemand minder dan Loris Nicolaas. Hier is Ferry de Lits en Ademloos door de nacht.

plaatje van Marloes Oosting, nu gezongen door niemand minder dan Manuel. En ik spreid nu mijn vleugels uit. Ja, wel raar hoor, zo'n uitzending helemaal alleen op de vrijdagmiddag. Normaal gesproken zit je hier met z'n tweeën. En dan is het toch een klein beetje anders. Maar als het goed is, gaan we ervan uit dat Suze volgende week gewoon weer bij is. En dan bellen we ook eventjes rond 5:30 met niemand minder dan Paul Pessel. Voor de tijd voor de meiden, het is inmiddels 5:50 geweest. En dat houdt in dat voor de meeste mensen het weekend is begonnen. Hier zijn de meiden en laat het weekend maar beginnen. En dit weekend een extra lang weekend. Aankomen.

0: al een verdwaalde plaat gedraaid. Maar toen zag ik deze plaat er even bij komen in de playlist van Bingo FM. Ik denk, die gaan we nog even draaien. BZN en Just an Illusion, vrijdagmiddag. Lekker hoor, het weekend is begonnen richting huis en misschien wel richting de barbecue. Lekker een hapje eten en genieten van het welverdiende weekend. Hier is Henk Wijngaard en Rosie. Herinner jij je deze nog?
1: Rosie.

Peter, Jan en Fleming. En die nodig hier op Bingo FM. Tot zover op weg naar het weekend. Volgende week dan presenteer ik dit programma weer samen met Susanne Laufer. En ik zelf ben er aankomende zondag weer tussen 10 en 12 met Muziek bij de Koffie. Voor nu wens ik je een hele fijne vrijdagmiddag toe. Fijn weekend, geniet ervan en veel plezier zo met Gert-Jan Kleijer.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede avond. De Pinkse drukte zorgt voor veel files. Het drukste moment ligt inmiddels wel achter ons, maar er zijn nog een aantal vertragingen. We beginnen met een afsluiting of een omrijding. De A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Hoevelaken naar de A28 richting Zwolle. Wegwerkzaamheden, de verbindingsweg is dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. De A2 Utrecht richting Zethogebos tussen Culemborg en Zaltbommel. 32 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 12 minuten. De A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 33 minuten. En de allerlaatste op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maren en Nijkerk 16 minuten vertraging.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

huisje of wielen. Frank van Etten. Een hele goede avond. 6 minuten over 6. En je bent bij deze mooie, zondige vrijdagavond. 22 mei 2026. Het begin van hopelijk jouw lange Pinksterweekend. Nou, die van mij in ieder geval wel. Hij is bijna begonnen. Want ik ben er tot aan 8 uur en dan begint echt mijn weekend. We gaan er weer een feestje van maken vanavond. Wat gaan we doen? Natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje. De muzikale favoriet. De beukplaat. En misschien ook wel jouw verzoekje. Ontzettend gezellig.

deze. Thomas Berger, ik vertrouw je niet meer. Nou, ik zal je vertellen, ik vertrouw jou wel. Aan de andere kant van de radio, met ontzettend veel leuke verzoekjes die jij nu al instuurt. Ontzettend gezellig, we gaan naar Thomas Berger. Ik vertrouw je niet meer.

Wat een geweldig nummer. Op de vrijdagavond. Het is 6:15. En dat betekent nog steeds dat je luistert naar de Bingo Borrel. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer. En tot aan 8:00 ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Voor ieder wat wils. Van oude muziek tot nieuwe muziek. En alles wat daartussenin zit. En ik kreeg een verzoekje van Aris Breedijk. Hij vraagt een verzoekje aan. En hij vraagt een debuutsingle aan. Dit nummer is het debuutsingle van Ruby June. Nou, en knalt zo heerlijk door de ether. Lekker swingen en lekker meezingen met dit nummer. En het is het nummer van Ruby June. En het nummer heet Grootste Fout. Die hoor je natuurlijk op Bingo FM.

dame. En Louise. Louisje, dame. En daarvoor, ja natuurlijk, de allernieuwste hit van... de allernieuwste... De allernieuwste en de allereerste single van Ruby June. Grote fout. En hij werd aangevraagd door Aris. Ja, ik moet zeggen, het is een lekker nummer. Heerlijk. Het is... ja, je wordt ook gewoon vrolijk van dit weer, hè. Ik weet niet hoe jij dat hebt. Het was natuurlijk ontzettend lekker weer vandaag. Ik moet een boek even nadenken. Gisteren was het ja, ook lekker weer, volgens mij. En dan het hele weekend dat voor ons ligt... Ook geweldig. Morgen zelfs iets warmer. Zondag volgens mij net zoiets. Nou, mij hoor je zeker niet klagen. En ja, ik hoop dat je lekker bruin wordt. Dat je lekker in het zonnetje gaat liggen. Dat je niet zoveel hoeft. Ja, dat is, ja, vind ik geweldig. Hey, als je vanmiddag, of eigenlijk de hele dag geluisterd hebt naar Bingo FM... dan heb je vast tussen 3 en 4 het gesprek gehoord van Nick en Nicolai. Hij kreeg te horen dat hij aankomende week de bingo-schijf is... met zijn allernieuwste nummer, Roosie.

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Burgemeester Dijksma verbiedt de demonstratie van Extinction Rebellion zaterdag op Utrecht Centraal. Dat heeft ze besloten in overleg met politie en justitie. Daarmee heeft de politie toestemming om een eventuele blokkade van het spoor of een poging daartoe tegen te houden. Extinction Rebellion kondigde aan om het spoor te blokkeren op het centrale station tussen 1 en 2 uur 's middags. Daarmee is er kans dat het treinverkeer landelijk wordt ontregeld. Volgens Dijksma is demonstreren altijd toegestaan, maar alleen binnen de kaders van de wet. Ze noemt een spoorwegblokkade geen demonstratie meer. Extinction Rebellion zegt in een reactie een sit-in te willen houden op het station. Vier jonge mannen moeten 14 en 15 september voor de rechter verschijnen voor het verspreiden van een zogenoemde banga-lijst. Daarop staan namen, persoonlijke gegevens en foto's van vrouwelijke studenten met daarbij seksuele en beledigende opmerkingen. De lijst ging in maart 2024 rond op internet en in groepsapps. De mannen zijn lid van het Utrechtse studentenkorps en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De vestiging van het juridisch loket is vanaf vandaag gesloten. De organisatie moest het pand uit en heeft geen nieuwe locatie kunnen vinden. Het loket heeft vestigingen in grote steden door het hele land. De dichtstbijzijnde locatie nu is de vestiging in Amersfoort. De organisatie geeft gratis juridisch advies aan mensen met een laag inkomen. In Utrecht zagen de medewerkers gemiddeld 450 keer iemand aan de balie langskomen. Er kwamen 70 spreekuren uit. En de vragen gaan over allerlei onderwerpen, zoals werk en inkomen, problemen met een huurbaas of alimentatie in relaties. Wel blijft het loket telefonisch bereikbaar. En dinsdag begint in onze stad de actie Aletta tegen straatintimidatie. Het wordt een tour langs in totaal 16 steden om de veiligheid van vrouwen onder aandacht te brengen. Aanleiding is de Aletta Jacobsprijs die in maart werd uitgereikt aan minister Boekholt van Volkshuisvesting. Zij heeft die prijs opgedragen aan vrouwen die onveiligheid hebben ervaren of slachtoffer zijn geworden van geweld. Burgemeester Dijksma is dinsdag in Tivoli-Vredenburg om die avond te openen. Ook zijn er organisaties zoals de hogeschool en de universiteit erbij. Heb ik alleen nog het weer. Het wordt een zonnig weekend. Het koelt 's nachts af naar een graad of 12. Vrijdag wordt het ruim 25 graden. Zaterdag een graad of 27. En zondag blijft het ook heerlijk zomers warm. Vergeet daarom ook niet te zweren. En tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een heel fijn weekend.
3: Yes, dankjewel. Ik heb nog een drietal vertragingen voor je. We beginnen op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 21 minuten. De A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Drieberg en knooppunt Lunetten 6 minuten door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En de allerlaatste op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 24 minuten vertraging.
4: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

0: Dan Stereo. Yes in the Wild. Hoorde hier op Bingo FM. Ja, het blijft een fantastisch nummer. En ja, ik ga er wel een klein beetje vanuit dat dit de zomerhit van 2026 wordt. En is eigenlijk al. Want ja, hij doet het gewoon ontzettend goed. En hij eigenlijk ook vooral op elk radiostation. Ja, je hoort hem erg veel. Ontzettend leuk. En nogmaals een hele goede avond. 6 minuten over 6:30. En dat betekent dat je nog steeds luistert naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Ja, tot aan 8:00 ben ik Gert-Jan Kleijer, er met lekkere Nederlandstalige muziek voor ieder wat wils. Zo om 6:15 natuurlijk, mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. En om 6:15 het opmerkelijke nieuwtje en de beukplaat ga je ook nog voorbij je horen komen. Nou, een en al gezelligheid op jouw radio. En vraag vooral dat verzoekje aan hem. Het land van vriendschap, Lange Frans en Baas B.
1: Kom uit het land van Anne Faber en Michael P. Het land van Nicky Verstappen en Jos B. Kom uit het land van thuis bezorgd zonder te bellen. Van jezelf in de Achterhoek sushi kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nog steeds in de mode zijn. Waar je Insta-foto's filtert voor de schone schijn. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw. Het land van de 11-stedentocht, wie weet het nog. Terwijl we kijken hoe de winst door Max gereden wordt. Het land dat meestal goed presteert op het WK. Het land dat vaak de beste was, maar dan op één na. Kom uit het land van Lange Frans. Airbnb mijn huis en dan lekker op vakantie.
2: Kom uit het land waar ik in 2009 mezelf verloren ben. En waar ik 10 jaar later als herboren ben. Het land dat meedeed aan de oorlog in Irak. En met de kennis van nu is dat een grote grap. Het land dat met zijn voice in de hele wereld scoort. Waar een blaadje op het spoor de dienstregeling verstoort. Het land van de klassieker. Zonder uitpubliek, het land dat eindelijk weer indruk maakte in de Champions League. Het land van Johan Cruijff en zijn arena.

0: sinds 45 het land waar ik blijf. Nog steeds heerlijk. Eerlijk.
1: Ah. Kom uit het land waar je doorheen scheurt in 3 uurtjes. Met nieuwe straattaal elke 10 minuutjes. Kom uit het land waar op papier een plek voor iedereen is. Een AZC om de hoek een groot probleem is. Kom uit het land waar mijn gabber André Hazes samen met zijn vader in elk café de baas is. Het land waar Ronel, Soufiane, Jorik de game runnen. Hip-hop van eigen bodem waar we niet omheen kunnen. Het land waar top-dj's internationaal ooit zijn begonnen bij u in de kleine zaal. Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert. Die blauwe envelop die is nooit winstgevend. Het land waar Zwarte Piet van ons ook niet meer mag. Het land waar blauwe kan en lachen als op Koningsdag. Samen na verlies dit land heeft veel gezien. Geen tranen meer over naar MH17. Nederland, klein maar altijd plek genoeg. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Nederland,
0: Nederland,
1: Nederland. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
0: Schuif lekker aan om bij de buren te gaan eten.
1: En treitervlogger is een schitterend woord.
0: Geen referendum meer, dus je stem wordt gesmoord.
1: Ik deel mijn land met expats en vluchtelingen.
0: Waar ligt de grens voor een mens die zijn geluk wil vinden?
1: Het land waar we er samen altijd wel uitkomen.
0: Waar we fouten

0: Zoen Rob Ronalds hoorde hier op Bingo FM. Het is kwart voor zeven geweest. Of nou ja, het is bijna kwart voor zeven. En dat betekent dat het tijd is voor mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. En dat is een spiksplinternieuwe plaat van Rutger van Barneveld. Hij heeft een nieuwe plaat uit. En dat is vandaag mijn muzikale favoriet. Het nummer genaamd Zwoele Zomernachten is mijn
1: muzikale favoriet van Gert-Jan Kleijer.

Deze nacht vergeten we de tijd. Marco Schuitmaker hoorde hier op Bingo FM. En daarvoor mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij was opgevallen afgelopen week. En dat was Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernacht. Hey, ik kreeg... je kan natuurlijk je verzoekje aanvragen via de mail getjanapenstaartje@bingofm.nl. Of natuurlijk... via de Bingo FM app. En wie dat zoals altijd gedaan heeft, is Mirjam Deins. Zij vraagt de vrijbuiters aan. Geluk is niet te koop. Een goed nummer, een topgroep, wel wat ouder, maar gewoon goed. Voor alle luisteraars en speciaal voor jou, Gert-Jan. Dankjewel, Mirjam. Een fijn weekend voor iedereen. En een groet uit Nieuwegein. Nou, ontzettend leuk. We gaan hem draaien. Dan moet ik hem wel goed uitleggen.

0: feesten.
1: Geluk is niet te koop. Vrijbuiters hoor je hier op Bingo FM. Ik ga zo het duurste verzoekje draaien van dit jaar, denk ik wel. Ja. Blijf lekker hangen, we gaan zo richting het nieuws. Maar eerst Gerard Joling. Er hangt liefde in de lucht.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
8: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
10: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
9: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
11: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Ali, Django Wagner en de Rosenberg Trio. Hoorde hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond, 6 minuten over 7. En dat betekent dat je nog steeds luistert naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8 uur ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Voor ieder wat wils, van oude muziek tot nieuwe muziek en alles wat ertussenin zit. Zo om 7:15, of rond 7:15 natuurlijk, het opmerkelijke nieuwtje. Rond 7:15 de beukplaat. En voor de rest is er ook nog plek voor jouw verzoekje. Je gaat zo in ieder geval het duurste verzoekje van dit jaar horen. En misschien van wel van de afgelopen 5 jaar. Misschien wel langer. Misschien wel van altijd. Nee, weet ik ook niet. We gaan naar muziek. We gaan naar dat ding dat het de nieuwste is. De nieuwste van Xerus, Dokter.

0: Miss Montreal. Schuilen hoort hier op Bingo FM. Het is bijna 7:15. En dat betekent dat het tijd is voor...
1: Wauw, het opmerkelijke nieuwtje.
0: Ja, inderdaad. Daarvoor gaan we richting Amsterdam. Een gevangenisbewaarder op Schiphol is zijn baan kwijtgeraakt... na een flirterig onderonsje met een vrouwelijke asielzoeker. Op camerabeelden is te zien hoe ze elkaar aanraken, lachen... en elkaars hand vasthouden. Werkgever Dienst Justitiële Inrichtingen vond dat veel te ver gaan... en ontsloeg de man direct. Maar het gerechtshof denkt er anders over. Volgens de rechters was het

gedrag zeker onprofessioneel, maar niet ernstig genoeg voor ontslag op de staande voet. Ja, één video is volgens hen onvoldoende bewijs voor een verboden relatie. Ook speelt mee dat er op de werkvloer een vrij informele omgang bestaat en dat bewakers juist een vertrouwensband moeten opbouwen met bewoners. De conclusie: ontslag was te zwaar. De staat moet de man nu zo'n 27.000 euro betalen. Ja, de voormalige bewaker heeft inmiddels ander werk gevonden. Het is me nog wel eens wat. Ja, ik weet niet zo goed. Ja, het is niet heel professioneel om met een cliënt? Nee. Ja, met iemand anders te flirten op werkvloer. Als het nou een collega is, ja, dat is tot daaraan toe. Maar als dat nou iemand anders is, ja, ik denk dat het niet heel verstandig is. Hé, ik kreeg daar straks een telefoontje van Miranda. En zij, het gaat eventjes niet zo heel lekker met haar. En laten we hopen dat het snel achter de rug is. En we wensen haar als met het hele Bingo Event team natuurlijk alle sterkte toe. En zij vroeg dit plaatje aan van Betjan. Zomertijd. Nou, zomer,

0: Water leidt lang geleden. Zomertijd hoorde hier op Bingo FM en dat was een verzoekje van Miranda. Betjan hoorde hier op Bingo FM. En ze wensen natuurlijk iedereen een ontzettend goed weekend toe. Hey, ik kreeg net een verzoekje binnen. En daarna kreeg ik een berichtje terug van... Shit, dit is het duurste verzoekje. Hij zei €250. En toen zei ik... Nee, het is €450. Ja, desbetreffende persoon die heeft een berichtje gestuurd via zijn telefoon achter het stuur. En meneer en mevrouw agent zagen dat. Ja, dat is wel heel klote. Nou, geniet ervan. Maak me nou niet gek. Lil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse zomer.
1: Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet

baby, luister naar mijn hartslag. Hoorde hier op Bingo FM, Stephanie. En ja, ik vind het een geweldig nummer. Een nummer uit 2023. En ze heeft niet heel veel nummers meer gemaakt. Ja, het is wel jammer, moet ik zeggen. Ja, laten we hopen dat er snel een nieuwe muziek van haar weer is. Daarvoor hoorde je een verzoekje. Wat wel een heel duur verzoekje was. €450. Ja, je moet ook gewoon niet met je telefoon achter een stuur gaan. Ja, het is ook levensgevaarlijk. Leeuw Kleine hoorde je samen wel belten. Maak me nou niet gek. We gaan naar Yves Behrens. Terug in de tijd.

0: lekker man. Bingo FM met het regio nieuws.
1: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Burgemeester Dijksma verbiedt de demonstratie van Extinction Rebellion zaterdag op Utrecht Centraal. Dat heeft ze besloten in overleg met politie en justitie. Daarmee heeft de politie toestemming om een eventuele blokkade van het spoor of een poging daartoe tegen te houden. Extinction Rebellion kondigde aan om het spoor te blokkeren op het centrale station tussen 1 en 2 uur 's middags. Daarmee is er kans dat het treinverkeer landelijk wordt ontregeld. Volgens Dijksma is demonstreren altijd toegestaan, maar alleen binnen de kaders van de wet. Ze noemt een spoorwegblokkade geen demonstratie meer. Extinction Rebellion zegt in een reactie een sit-in te willen houden op het station. Vier jonge mannen moeten 14 en 15 september voor de rechter verschijnen voor het verspreiden van een zogenoemde banga-lijst. Daarop staan namen, persoonlijke gegevens en foto's van vrouwelijke studenten met daarbij seksuele en beledigende opmerkingen. De lijst ging in maart 2024 rond op internet en in groepsapps. De mannen zijn lid van het Utrechtse studentenkorps en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De vestiging van het juridisch loket is vanaf vandaag gesloten. De organisatie moest het pand uit en heeft geen nieuwe locatie kunnen vinden. Het loket heeft vestigingen in grote steden door het hele land. De dichtstbijzijnde locatie nu is de vestiging in Amersfoort. De organisatie geeft gratis juridisch advies aan mensen met een laag inkomen. In Utrecht zagen de medewerkers gemiddeld 450 keer iemand aan de balie langskomen. Er kwamen 70 spreekuren uit. En de vragen gaan over allerlei onderwerpen, zoals werk en inkomen, problemen met een huurbaas of alimentatie in relaties. Wel blijft het loket telefonisch bereikbaar. En dinsdag begint in onze stad de actie Aletta tegen straatintimidatie. Het wordt een tour langs in totaal 16 steden om de veiligheid van vrouwen onder aandacht te brengen. Aanleiding is de Aletta Jacobsprijs die in maart werd uitgereikt aan minister Boekholt van Volkshuisvesting. Ze heeft die prijs opgedragen aan vrouwen die onveiligheid hebben ervaren of slachtoffer zijn geworden van geweld. Burgemeester Dijksma is dinsdag in Tivoli-Vredenburg om die avond te openen. Ook zijn er organisaties zoals de hogeschool en de universiteit erbij. Heb ik alleen nog het weer. Het wordt een zonnig weekend. Het koelt 's nachts af naar een graad of 12. Vrijdag wordt het ruim 25 graden. Zaterdag een graad of 27. En zondag blijft het ook heerlijk zomers warm. Vergeet daarom ook niet te zweren. En tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een heel fijn weekend.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Jij laat me leven. John Mest hoor je hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. 7, bijna 8 minuten over 7:30. En dat betekent dat je nog steeds luistert naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8 uur ben ik gezellig bij je met... ja, links en rechts toch wel wat nummertjes. Ja, heb ik nog oude muziek ertussen staan? Nou, niet echt volgens mij. Ja, die ga ik denk ik straks draaien. 1994 ga je sowieso voorbij horen komen. En alles wat nieuwer is. Vanaf 8 uur ga je natuurlijk Timo horen met Timo's avondshow. En vanaf 10 uur Lorenz Nicolaas, die je tot aan middernacht naar bed toe gaat brengen. Een en al gezelligheid op jouw radio. Straks rond 7:45. Natuurlijk de beukplaat. Maar eerst deze. De oude zomerrit van 2025. Even serieus. Baila. De Gasolina.

0: is van mij. Chris Cross, Maan en Tabitha Hoed hier op Bingo FM. Het is bijna kwart voor acht en dat betekent dat het tijd is voor...
1: De beukplaat.
0: Ja, oftewel...
1: Het beukliedje.
0: Ja, nou, ik zat weer even door de lijst heen te scrollen. Ja, ontzettend veel nummers. En toen kwam ik deze tegen en toen dacht ik, ja, nou, daar heb ik wel zin in eigenlijk. Ja, ik heb het over een plaat van Wesley Bronkhorst. En misschien kun je al raden welk nummer dat is, welke remix dat is. Dat is Amalia. En dat is vandaag mijn...
1: De beukplaat.

0: Vespa. Dave Dekker hoorde hier op Bingo FM. En dit is zijn allernieuwste single. En ik vind hem lekker. Hey, we gaan naar het nummer uit 1994, mijn geboortejaar. Marco Borsato, waarom nou jij?
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: Marco Borsato hoorde hier op Bingo FM. Waarom nou jou? Waarom nou jij? Ja, het zit er weer bijna op voor mij. Timo die is aangeschoven. Goedenavond, Timo.
1: Hey, Gert-Jan, goedenavond, jongen.
0: Hey, goedenavond. Alles goed?
1: Alles lekker. Lekker weekend, hè?
0: Dus ja, heerlijk.
1: Extra lang weekend zelf.
0: Een lang weekend.
1: Pinkster
0: lang
1: weekend 2026, dus mogen niet klagen.
0: Nee, ja, en ontzettend lekker weer.
1: Heerlijk weer. Ja, de temperaturen oplopen tot 30 graden. Dus kortom, heerlijke zomerse dagen in het vooruitzicht.
0: Ja, dat is wel, dat vond ik wel even schakelen van vandaag.
1: Ja, ik vond het ook wel, ja. Ja. Pittig, hè?
0: Ik was vanmiddag, ik hardloop wel graag. Ik weet niet of je dat weet, maar maakt ook allemaal niet uit. Maar het was best wel warm in de zon.
1: Ja. Ja. Die is lekker cool tenminste, met die airco aan.
0: Dus. De airco staat heerlijk aan.
1: Heerlijk.
0: Mij hoor je hier niet klagen. Hé, hey, wat gaan we doen zo?
1: Nou, we gaan lekker plaatjes draaien. Hè. Tot 10 uur vanavond, Timo's avondshow. En tussentijds keer lekker een nummertje aanvragen via de app van Bingo FM. Of gratis bellen via 0909-321-2211.
0: Ja, dan moet het wel goed komen, denk ik.
1: Ik denk het ook wel, ja.
0: Nou, blijf lekker erbij, want je luistert naar de bomvolle vrijdagavond. Hier op Bingo FM. Straks om 10 uur natuurlijk, Lorenz. Maar nu eerst heel veel plezier bij Timo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
2: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
1: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
3: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
1: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

0: ochtendje, man.
1: Dat waren Ruben Annink en Danique met Blijf dan hier. Op deze zonnige vrijdagavond. Ja, het extra lange Pinksterweekend. Ik wilde bijna zeggen Paasweekend, maar het is Pinksterweekend. Een of ander christelijk ritueel. Nou ja, mocht je gelovig zijn, je weet vast wel de bedoeling achter het Pinksterverhaal. Maar wij zijn lekker bij je tot vanavond 10 uur. Je luistert naar een nieuwe Timo's Avondshow. Ontzettend leuk dat je erbij bent. Heb je een muzikale wens? Wil je iets delen op de radio? Kan heel makkelijk, hè, via de app van Bingo FM. Of bel gratis via 0909-321-2211. Tot 9 uur heb ik in ieder geval heel veel fijne muziek voor je. Waaronder dan Pascal de Vormer, Danny de Munk, kom ik nog voorbij dit uurtje. De nieuwste plaat van Tino Martin. En zometeen hoor je de opvallendste nieuwtjes van deze week. Zo'n opvallende bruiloftsgrap in Brabant die zorgt voor flinke ophef. En aangiftes wegen dierenmishandeling. Nou ja, hoe dan ook. Meer erover zometeen.
2: De Bingo Borrel.
1: Dat gaat even niet helemaal goed. Luister naar Timo's Avondshow. Met nu Susanne Freek.

ik weet niet wat het is hoor, maar dat is geen Suzanne Freek. Misschien dit knopje? Ja, dat is hem wel. Slapeloosheid, Suzanne Freek. Bij Timo's Avondshow op Bingo FM.

Lekker hoor, deze plaat van Sherri-Anne en Big Two, gevonden door jou. Inmiddels is 8:10, vrijdagavond. Jouw zonnige Pinksterweekend staat voor de boeg. En ik heb nieuwtjes voor je. Zoals deze. In het Brabantse Hees werden afgelopen weekend 59 kippen gedumpt in de tuin van een pasgetrouwd stel. Ja, volgens vrienden was het bedoeld als een grap, maar dierenorganisaties spreken van een ernstige vorm van dierenmishandeling. Nou, wat er aan de hand? De kippen bleken er slecht aan toe te zijn. Ze waren kaal geplukt, verzwakt en sommige dieren konden nauwelijks nog lopen. En hulpverleners waren uren bezig om alle dieren veilig weg te halen. Nou, inmiddels zijn de kippen opgevangen bij de dieropvang. En meerdere organisaties hebben inmiddels aangifte gedaan en willen dat de verantwoordelijkheden opdraaien voor alle kosten. En volgens de hulpdiensten hadden veel dieren het zonder ingrijpen waarschijnlijk niet overleefd. Nou, toch wel een opmerkelijk nieuwtje. En ook deze, een stukje van de beroemde Eiffeltoren, heeft in Frankrijk bijna 500.000 euro opgeleverd. Het gaat om een deel van de originele wenteltrap van de Eiffeltoren. Dit zijn maar liefst 14 treden van bijna 3 meter hoog. En het trapdeel is geveild voor ruim 450.000 euro. Nou, de trap hoorde ooit dus bij de verbinding tussen de tweede en derde verdieping van de Eiffeltoren. En in 1983 werd de originele trap verwijderd vanwege de komst van een lift. En daarna in stukken verdeeld onder verzamelaars. Ja, het trapdeel is verkocht aan een Franse verzamelaar, dus het komt goed terecht. En bij eerdere veilingen brachten andere stukken van dezelfde trap zelfs nog meer geld op. Nou ja, als je dat zo hoort, zou je bijna verlangen naar een weekendje in Parijs.

0: Heel mooi deze plaat van Numidia. Ik bleef geloven hier op Bingo FM. En van 2026 gaan we terug naar het jaar 1982. Toen bracht het Goede Doel hun eerste debuutplaat uit bij het label C&R. Alleen deze werd geboycott, maar toch kreeg ze een plekje op het debuutalbum België. En werd hierdoor toch nog een bescheiden hit. Je hoort Goede Doel bij Timo's Avondshow met In het Leven.
1: Ik zag je lopen, ik liep je voorbij en ik wou het bedenken.

0: Wat zijn volgens jou de drie belangrijkste eigenschappen van een gezonde en succesvolle relatie? Nou, ik heb ze voor je. Wetenschappelijk onderzoek is ernaar gedaan. Dat zijn namelijk vertrouwen, goede communicatie en wederzijds respect. Deze drie eigenschappen vormen namelijk de solide basis waarop een sterke band kan groeien, zelfs het om tegenpolen betreft in de muziek. Je hoort bijvoorbeeld René Vroeger, de volkszanger, en Belon, de rockzanger. En die hebben recent een eigen plaat uitgebracht, Hoe de Liefde Gaat. Ontzettend fijne plaat. En die hoor je dus bij Timo's Avondshow hier op Bingo FM. Danny Munk is onderweg met Wat een Plezier. Na deze van Danny Lucassen. Zomer in Nederland.
1: Hemelsvolle dagen, korte broek en minirok. Genieten van de zon, je kijkt niet meer op je klok.

Begin dit jaar vieren Danny de Munk zijn jubileum in het Concertgebouw in Amsterdam. Want hij vierde dat hij meer dan 40 jaar op het toneel te vinden is. En daarvoor bracht hij ook deze plaat afgelopen jaar uit. Wat een plezier, Danny de Munk, hoor je hier op Bingo FM. Zo muziek op je radio. Met zo ook deze van Pascal de Vormer. Een blij hart.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Burgemeester Dijksma verbiedt de demonstratie van Extinction Rebellion zaterdag op Utrecht Centraal. Dat heeft ze besloten in overleg met politie en justitie. Daarmee heeft de politie toestemming om een eventuele blokkade van het spoor of een poging daartoe tegen te houden. Extinction Rebellion kondigde aan om het spoor te blokkeren op het centrale station tussen 1 en 2 uur 's middags. Daarmee is er kans dat het treinverkeer landelijk wordt ontregeld. Volgens Dijksma is demonstreren altijd toegestaan, maar alleen binnen de kaders van de wet. Ze noemt een spoorwegblokkade geen demonstratie meer. Extinction Rebellion zegt in een reactie een sit-in te willen houden op het station. Vier jonge mannen moeten 14 en 15 september voor de rechter verschijnen voor het verspreiden van een zogenoemde banga-lijst. Daarop staan namen, persoonlijke gegevens en foto's van vrouwelijke studenten met daarbij seksuele en beledigende opmerkingen. De lijst ging in maart 2024 rond op internet en in groepsapps. De mannen zijn lid van het Utrechtse studentenkorps en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De vestiging van het juridisch loket is vanaf vandaag gesloten. De organisatie moest het pand uit en heeft geen nieuwe locatie kunnen vinden. Het loket heeft vestigingen in grote steden door het hele land. De dichtstbijzijnde locatie nu is de vestiging in Amersfoort. De organisatie geeft gratis juridisch advies aan mensen met een laag inkomen. In Utrecht zagen de medewerkers gemiddeld 450 keer iemand aan de balie langskomen. Er kwamen 70 spreekuren uit. En de vragen gaan over allerlei onderwerpen, zoals werk en inkomen, problemen met een huurbaas of alimentatie in relaties. Wel blijft het loket telefonisch bereikbaar. En dinsdag begint in onze stad de actie Aletta tegen straatintimidatie. Het wordt een tour langs in totaal 16 steden om de veiligheid van vrouwen onder aandacht te brengen. Aanleiding is de Aletta Jacobsprijs die in maart werd uitgereikt aan minister Boekholt van Volkshuisvesting. Ze heeft die prijs opgedragen aan vrouwen die onveiligheid hebben ervaren of slachtoffer zijn geworden van geweld. Burgemeester Dijksma is dinsdag in Tivoli-Vredenburg om die avond te openen. Ook zijn er organisaties zoals de hogeschool en de universiteit erbij. Dan heb ik alleen nog het weer. Het wordt een zonnig weekend. Het koelt 's nachts af naar een graad of 12. Vrijdag wordt het ruim 25 graden. Zaterdag een graad of 27. En zondag blijft het ook heerlijk zomers warm. Vergeet daarom ook niet te zweren. En tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een heel fijn weekend.
0: Timo's Avondshow.

We zijn allemaal jong en dom geweest, maar weet, het beste moet nog komen. Aldus Tino Martin en zijn Spiksplinter nieuwe plaat, Jong en Dom. En die hoor je bij Timo's Avondshow op Bingo FM. 10 minuten voor 8:30 geweest. Je bent aan het begin van jouw extra lange Pinksterweekend aangekland. Leuk dat je erbij bent tot 10 uur vanavond. Heel veel fijne muziek op de stadszender van Utrecht. En misschien heb je wel een muzikale wens of wil je iets delen op de radio. Pak gewoon lekker die app erbij van Bingo FM. Of bel gratis via 09-09-321-2211. Dat heeft Miranda ook gedaan. Die wilde heel graag een plaat horen van Rob Zorren. Omdat het zo lekker warm is buiten. Maar ze kunnen ook wel een beetje een kleine opkikker gebruiken. Miranda, heel veel sterkte en succes gewenst de komende tijd. Je hoort Rob Zorren met deze plaat. Bloedje, bloedje heet op Bingo FM.

Het gebied dat is ingeklemd tussen de Maas en de Waal. En daar zingt Boudewijn de Groot over in dit liedje uit 1967, Land van Maas en Waal. En die hoorde je hier op Bingo FM. Zo hoor je Frans Duis na deze van Diego Holsken. Geen ontkomen.

Engels of Frans-Duits mogen geloven, duurt de kater maar even. Je hoorde hem bij Timo's Avondshow met zijn Spikpinter nieuwe plaat. En dit is Bonnie Sinclair met Zoals Vrienden Doen. Yeah.

0: DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
2: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
3: De Israëlische minister.
2: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde, ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
1: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

zondag 21 juni 2026, maar niets is minder waar. Want in de beeld werden temperaturen gemeld van tot 25 graden. En daarmee kun je zeggen dat we de eerste zomerse dag vandaag achter ons hebben gelaten. En morgen kan het kwik stijgen tot ruim 30 graden. Dus kortom, een heerlijk zomers pinkse weekend hebben voor de boeg. En dat doen we ook hier op Bingo FM. Lekker zomerse muziek draaien met onder ook deze plaat. Nick en Simon met één zomer lang. Uit 2011 alweer, maar natuurlijk hoor je hem hier bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Leuk dat je erbij bent. Nog komend uurtje ben ik lekker bij je met heel veel fijne liedjes. En zometeen gaan we terug de tijd in met de Flashback Friday. Meestal gaan we deze plaat draaien van Fleming en DJ Hartwell. Zonder jou.

0: nou niet gek.
1: Nieuwe muziek van Lil Kleine en Samuel Welte. Maak me nou niet gek.
2: Flashback Friday.
1: Ja, het is de tijd voor de wekelijkse hitspreekbeurt. De Flashback Friday, waarin we vanavond terugblikken naar het jaar 1999. Ik ga je zo meer vertellen over de hits van het jaar. Meestal gaan we kijken naar de headlines.
3: Dit was het nieuws.
1: In Europa en Azië was er een zonsverduistering te zien. Het natuurfenomeen werd door miljoenen mensen aanschouwd. Ook verschenen dat jaar twee gratis kanten op verschillende trein- en busstations, namelijk de metro en de spits. En in de winter van 1999 vond er een recordfile plaats die werd veroorzaakt door een flinke pak sneeuw. En dit van vanavond is van de Puma's met Mijn Houten Hart. Ja, de Puma's is een samenwerking van het duo Agda de Munnik en de band van Dikhout. En Mijn Houten Hart werd in 1999 geschreven en gaat over verlangen om jezelf te beschermen in de liefde. De pakkende melodie en de poëtische teksten maakt het nummer tot een tijdloze klassieker. En Mijn Houten Hart was ook de debuutsingle van de Puma's en vormde daarom ook een groot succes. Ze stond in verschillende hitlijsten, zoals Nederlands Top 40. En nu hoor je hem hier op Bingo FM. De Puma's en Mijn Houten Hart in deze
2: Flashback Friday.

Bingo FM met Mart Hoogkramer en Billy Dans met Gappie Sappie. Het is precies 10 minuten voor half 10 en ik heb voor je klaarstaan. De Bingo Schijf. Zoals vanmiddag gehoord bij Menno Holtgren in de studio. Nick Nicolai heeft de Bingo Schijf te pakken met zijn nieuwste plaat Rosie.

Het Kronenburgpark in Nijmegen stond in de jaren 80 bekend als een beruchte plek voor de ruïneerde prostitutie. En Frank Boeijen groepte daar een keertje langs en zag hij opeens een meisje wat hij herkende uit zijn middelbare schooltijd. En daarom zat hij met zijn Frank Boeijen groep daar een nummertje over te schrijven. Het Kronenburgpark, een van zijn bekendste hits uit de jaren 80. En die hoor je dus hier op Bingo FM. Kom eens lekker dat niet te bent van jou vrijdagavond. Met nu André Hazes. De nacht is mijn leven.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Burgemeester Dijksma verbiedt de demonstratie van Extinction Rebellion zaterdag op Utrecht Centraal. Dat heeft ze besloten in overleg met politie en justitie. Daarmee heeft de politie toestemming om een eventuele blokkade van het spoor of een poging daartoe tegen te houden. Extinction Rebellion kondigde aan om het spoor te blokkeren op het centrale station tussen 1 en 2 uur 's middags. Daarmee is er kans dat het treinverkeer landelijk wordt ontregeld. Volgens Dijksma is demonstreren altijd toegestaan, maar alleen binnen de kaders van de wet. Ze noemt een spoorwegblokkade geen demonstratie meer. Extinction Rebellion zegt in een reactie een sit-in te willen houden op het station. Vier jonge mannen moeten 14 en 15 september voor de rechter verschijnen voor het verspreiden van een zogenoemde banga-lijst. Daarop staan namen, persoonlijke gegevens en foto's van vrouwelijke studenten met daarbij seksuele en beledigende opmerkingen. De lijst ging in maart 2024 rond op internet en in groepsapps. De mannen zijn lid van het Utrechtse studentenkorps en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De vestiging van het juridisch loket is vanaf vandaag gesloten. De organisatie moest het pand uit en heeft geen nieuwe locatie kunnen vinden. Het loket heeft vestigingen in grote steden door het hele land. De dichtstbijzijnde locatie nu is de vestiging in Amersfoort. De organisatie geeft gratis juridisch advies aan mensen met een laag inkomen. In Utrecht zagen de medewerkers gemiddeld 450 keer iemand aan de balie langskomen. Er kwamen 70 spreekuren uit. En de vragen gaan over allerlei onderwerpen, zoals werk en inkomen, problemen met een huurbaas of alimentatie in relaties. Wel blijft het loket telefonisch bereikbaar. En dinsdag begint in onze stad de actie Aletta tegen straatintimidatie. Het wordt een tour langs in totaal 16 steden om de veiligheid van vrouwen onder aandacht te brengen. Aanleiding is de Aletta Jacobsprijs die in maart werd uitgereikt aan minister Boekholt van Volkshuisvesting. Ze heeft die prijs opgedragen aan vrouwen die onveiligheid hebben ervaren of slachtoffer zijn geworden van geweld. Burgemeester Dijksma is dinsdag in Tivoli-Vredenburg om die avond te openen. Ook zijn er organisaties zoals de hogeschool en de universiteit erbij. Heb ik alleen nog het weer. Het wordt een zonnig weekend. Het koelt 's nachts af naar een graad of 12. Vrijdag wordt het ruim 25 graden. Zaterdag een graad of 27. En zondag blijft het ook heerlijk zomers warm. Vergeet daarom ook niet te zweren. En tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een heel fijn weekend.
0: Timo's Avondshow.

Jorde Emma Hissers en Rolf Sanchez met Pa Olvidarte. En dit is een Spaans met Om jou te vergeten, de vertaling tenminste in Nederlands. Fijn plaatje, Jorde hier op Bingo FM bij Timo's Avondshow. Het is 6:06. Komt half uur nog heel veel fijne muziek voor je, maar geen zorgen. Daarnaast Laurens Nicolaas lekker bij je om lekker op bed te leggen tot middernacht. Heb je muzikale mensen dit komend half uur of voice deel op de radio? Pak lekker die app erbij van Bingo FM of bel gratis via 0909 321 2211. Zometeen heb ik Marcus voor je, naar deze van Etsy Romley.

Ancus Marcus, ook wel geboren en getogen in Tiel. Maar de laatste jaren zijn lekker ook muzikaal aan de weg aan het timmeren. Met zijn nieuwste plaat die hij begin dit jaar uitbracht. Laat me proeven van het leven. Die hoor je bij Timo's Avondshow op Bingo FM. En via een betrouwbare bron heb ik vernomen dat Tony en Monique aan het luisteren zijn naar de stadszender van Utrecht. En daarbij is ook al mooi mee terug te blikken, muzikaal terug te blikken naar hun 60e verjaardag die zij vorig jaar uitgebreid vierden. En daar mooi hier René Riva met C'est la vie. En Tony, aankomende dinsdag heel veel succes gewenst. René Riva, C'est la vie voor Tony en Monique.

Ja, je zou het niet zeggen, maar een van de bekendere hits van Grand Dame dateert uit 2004 inmiddels. Want toen wilde hij de Griekse volkszanger Demis Roussos eren. Daarom bracht hij dus een medley uit met een aantal van zijn bekendere hits vertaald naar Nederlands. En die hoor je dus hier op Bingo FM. Grand Dame met Demis Roussos medley. En dit is Monique Smit met Blijf je vanavond.

0: Sammy, kijk omhoog.
1: Ja, 1966 maakten wij kennis met Ramse Shaffi. Die stormde de hitlijsten binnen met deze iconische plaat. Sammy, en die hoorde je bij Timo's avondshow op Bingo FM. Inmiddels alweer bijna 10 uur. En ik ga het stokje overdragen aan Lawrence Nicolaas, die jou lekker op bed gaat leggen. Tot middernacht is er bij je met heel veel fijne muziek. Ik wens je een heel mooi Pinksterweekend toe. Geniet ervan, geniet van het mooie weer. En tot volgende week.
2: Recht uit het hart, Bingo FM.
3: Bingo FM.
4: Tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden. Maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
5: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
4: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
6: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
4: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

De 3J's met Je vecht nooit alleen, hoorde je hier op Bingo FM. Op deze vrijdag 22 mei, van harte welkom. Een uurtje naar Ben McLaurin. Tot middernacht ben ik bij je.

0: Blauw ruis van Bluff hoorde je. Dit is Gino Schallenberg. Ik kon geen afscheid nemen.
1: Ieder woord wat ik wil zeggen, daarmee doe ik jou tekort.

0: toen het nog Jantje Smit was, hè. Ik zing dit lied voor jou alleen. We gaan naar Mark Floor met Snelle, een parkje biertje vrienden.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Laurens Nicolaas.

honky tonky pianistie van Nico Haakordia. En dit is Leo Oldenburger met een zomerdag. Nou, morgen wordt het lekker hoor. 28 graden in de stad.

Het goede doel, België. We gaan afscheid nemen. Dankjewel voor het luisteren. Dit was November Lawrence. Slaap lekker. Ik ben er weer maandag met November Lawrence. En bingo in de middag, hè, om 2 uur morgen. Marcel Drijf, bye bye.

0: feest in de tent. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Eerst met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

moppie. Gaat lekker zo, hè? Heb je nou je zin? Zit je voor de rechter?

willen bellen over alles en om niets. Om jou te kunnen zeggen, bedankt mijn grote vriend. Ik zal je missen, waar ik ook ga. Je hebt me trots, blij en dankbaar gemaakt.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Stef Bonstra met het NMS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag